Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio
1: 350.
4: 92.3
1: FM.
4: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: cat. Hit me one time.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden. De Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: www.bs-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij wgswitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? wgswitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wijpen en je oren.
1: Radio 350.
4: 92.3 FM.

Welkom luisteraars bij een speciale en extra lange uitzending van het programma Radio 350 Sport. Dat vandaag geheel in het teken staat van de jaarlijkse, ik zou zeggen jubileumeditie van de triathlon in Holten. Want dit wordt juist voor de 40ste maal georganiseerd. En deze keer zijn er liefst 2600 deelnemers geregistreerd. Mijn naam is Ben Prins, programmamaker en presentator. En samen met de man die verantwoordelijk is voor de techniek en die tegenover me zit, Remco van der Maat, leiden we u vandaag door het programma met medewerking van onze speciale verslaggever ter plekke, Koen van Hoeflaak. Hoeflaak, lokaal bekend in elk geval als ondernemer, als journalist, als muziekmaker en als DJ. Straks, over een half uurtje, dan gaat hij zich melden en dan zoeken we contact met hem ter plekke. En dan gaan we dus officieel van start.

0: Ja, luisteraars, ongetwijfeld zullen de meesten van u dus wel bekend zijn met het fenomeen triathlon. De Triathlon Holte is een tweedaags evenement dat gisteravond al van start is gegaan. En waaraan zowel nationale als internationale topatleten, maar ook de recreatieve sporters in actie komen voor een weekend sportieve prestaties. Gedurende de hele dag, ik zei het al, houden wij u op de hoogte van de hoogtepunten, achtergronden, verdere informatie. Waarbij we steeds rechtstreeks schakelen met de man die ik u ook al had voorgesteld, Koen van Hoevelaken. Koen die zijn eerste single heeft opgenomen in de studio van zijn broer Edwin van Hoevelaken. En die muziek, dat geeft een goed beeld van wat u allemaal kunt horen van deze meneer. Naast zijn verslaggeving die hij dus de hele dag gaat doen. Ondernemer, journalist en natuurlijk DJ, want dat is die ook nog, Koen van Hoevelaken. Ik heb hem als het goed is nu aan de telefoon. Koen! Zwaaien naar de DJ, zo zijn we begonnen.
1: Ja. Ik zwaai nu naar jullie, want ik ben hier in Holte inderdaad, bij de triathlon vandaag, om die met delen voor jullie te verslaan. Live en ook wat interviews hier en daar langs de kant. En het is inderdaad de 40ste editie, het is 40 jaar geleden begonnen hier. En ook nu loopt het dorp alweer aardig vol. Ik sta nu nog in het centrum, ik ga zo meteen naar de Domela, naar de open... naar het open water waar de elite mannen om 12:30 gaan starten. Maar inmiddels zijn de wedstrijden al aan de gang. De junior dames zijn al in de baan. Dus net de elite vrouwen zijn net gestart. Dus ja, er is alweer een drukte op het parcours wat dat betreft.
0: Zeg ik, Koen, over het programma van gisteravond. Want daar was jij ook bij, hè?
1: Ja, nou, ik heb niet alles gezien, want ik moest ook nog draaien. Hè. Ik ben ook nog DJ, dus ik moest ook op een gegeven moment weg. Maar inderdaad, gisteravond begint het festijn hier met bedrijven lopen. Bedrijven kunnen dan inschrijven met een team en die lopen verschillende afstanden. En de deelnemers zelf daarvan, die lopen een onderdeel. Dus je hebt drie mensen in het team. En de een die zwemt, de andere fietst en de laatste die gaat lopen. En ja, er zijn allerlei leeftijdsgroepen en ook bedrijven onderdelen. En wat wel leuk is om te vermelden, is ook een G-loop. Daar begint het meestal mee. En dit werd gisteren gewonnen door Finn Webbink. En die had niet verwacht dat hij zou winnen, want hij werd onderweg nog ingehaald door een fietser. Maar hij wist toch in het loopgedeelte de boel weer recht te zetten. Dus die won de G-loop. En nou ja, gisteravond zijn al die wedstrijden verlopen met aansluitend een feestavond en dat ging nog door tot 1:00 vannacht. En nou ja, vanmorgen vroeg zijn de vrijwilligers, want het zijn er meer dan 1000 die hier het evenement mogelijk maken. Die zijn alweer om 4:30 geloof ik begonnen met het gereed maken van het parcours. De linten weer spannen, de hekken weer op zijn plek zetten. Kortom, drukte van je welzijn. En om 10:00 is het programma officieel begonnen in de Domela met de elitegroepen. En die hebben een afstand allemaal van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Dus nou ja, het is van start gegaan en zoals het nu gaat, het weer is prachtig, geweldig, niet te warm. Dus we verwachten gewoon een mooie wedstrijd.
0: Ja, jij sprak nog over interviews. Ik heb gisteren nog even contact gehad met de weerman Freddy Paalman. En die, heb ik begrepen, is al 25 jaar lang actief bij de triathlon in Holte. Hij houdt zich bezig met de temperatuurmeting van het water in de Domela. Maar ook inderdaad de toestand van het water als zelf. En hij zou het leuk vinden om nog even in de loop van vandaag even een woordje te kunnen zeggen voor de luisteraars van Radio 350. Dus ik neem aan dat jij die in de loop van de dag nog even ons probeert te gaan interviewen.
1: Ja, zeker. Freddy, die heb ik op mijn lijstje staan. En ja, Fred is al is ook een heel bekende jongen hier in Holte. Ja. Hij is altijd van het weer, hè. Hij heeft ook wekelijks een column in de krant waarin hij de weer voorspelt, maar ook achteraf vertelt hoe het is geweest. Dat is natuurlijk altijd alle zekerheid die je dan hebt.
0: Maar
1: hij is inderdaad altijd actief. Ik zag hem van de week al een paar keer op de fiets naar de Domelaar fietsen. En om het daar het

0: leeftijd en ook nog inderdaad een mooie single op kan nemen, dan kan de Weerman kan ook terugkomen bij ons, hè, om zijn bijdrage te leveren. Ik wou nog even, toch nog even terugkomen op gisteravond, want ik zie dus dat gisteravond ook een schaatsteam van Regenborg heeft deelgenomen aan het triathlon. En daar waren toch wel de toonaangevende namen bij. Hè? Dus niet alleen de ploegleider Gerard van Velde, maar bijvoorbeeld ook topschaatsers als Jenning de Bo, Marcel Bosker, Wesley Dijs en Mats Simons hebben deelgenomen. Hoe hebben die mensen gepresteerd? Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Nou ja, daar moet ik zo meteen nog even gaan informeren. Want die hebben ook inderdaad allemaal meegedaan. En ze doen, omdat ze natuurlijk in het Regenborg team zitten en dat is verbonden aan Rijs en Holte, dat is natuurlijk een makkelijke link. Wat ik begrepen heb, is dat ze wel mee hebben gedaan. En ook natuurlijk, ze zijn sportief, maar dat ze niet een rol van betekenis in die zin hebben kunnen vervullen. Maar want Jenning de Bo is bijvoorbeeld, dat zijn allemaal natuurlijk goede sporters in hun schaatsers. Alleen, ze kunnen fietsen, dat doen ze heel veel, maar hardlopen doet dan de een wat minder dan de ander. Dus wat dat betreft hebben ze verschillende specialiteiten.
0: Ja.
1: Dus die Marcel Bosker die liep ook nog de marathon van Rotterdam. Dus op zich is dat natuurlijk, dat doe je niet als je niet kunt lopen.
0: Nee.
1: Dus, maar ik ga daar nog eventjes achteraan om daar even het fijne van te weten te komen. En dat laat ik jullie ook in.
0: Ja, dat zou mooi wezen, want ik zie een trend in Nederland dat veel meer sporters die toppers zijn op hun gebied, in hun specialiteit, dat die ook een andere sport gaan doen. Zo heb ik inderdaad ook begrepen dat een van de vrouwelijke schaatsers nu ook op de wielerfiets is gestapt. En ook dus wil gaan blinken in de volgende Olympische Zomerspelen. Maar goed, dat even terzijde. Jij houdt ons op de hoogte en wij schakelen graag weer naar je terug, zodra je iets te melden hebt. Oké,
1: ja.
0: Veel succes. Oké, Koen. Bedankt.
1: Jo.

0: Ja, dat was de muziek. En ik hoor dat Koen zich alweer heeft gemeld voor ons. Koen, wat heb je nu te melden?
1: Ja, nou, de dames Elite die zijn nu aan hun wedstrijd bezig. En die zijn in het loopparcours gekomen. En het is wel leuk om te vertellen dat Robin Dreiling, dat is een Nederlandse atlete, die loopt de kop. Dus zij heeft een grote kans op de overwinning. Het is een kopgroep van 8 meiden die nu zijn begonnen aan hun 2 ronden door het dorp en door de Brusselberg lopen. Dus Robin Dreiling ligt op dit moment op kop. Dus we wachten nog even af hoe dit gaat aflopen. Ik meld me later weer.
0: Ja, precies. Ik heb nog even een vraagje. Dus dit is het lopen. Het zwemmen is al geweest?
1: Ja. Sommigen hebben begonnen met zwemmen. Ze hebben net het fietsparcours gehad. En ze zijn nu aan een loop. Ja, er zijn kopgroepen, er zijn groepjes ontstaan. En in de kopgroep van 8 meiden zit dus die Robin Dreiling. Dat is echt een Nederlands talent.
0: Lekker.
1: En die loopt nu op kop. En het is even afwachten of ze dat kan volhouden natuurlijk. Maar het looponderdeel is altijd het laatste onderdeel van de triathlon.
0: Ja, precies. Nog even over die Premium Cup. Hè. Dat is toch wel iets bijzonders, hè? Want ik heb begrepen dus dat voor de 19e keer Holte ook de toestemming is verleend om die Premium Cup wedstrijden in te lassen in het totale programma.
1: Hè, ja.
0: Dus, en daarom ook dus de Europe Triathlon Premium Cup voor vrouwen en voor mannen, heb ik begrepen. Hè?
1: Dat klopt.
0: Die komen straks aan de beurt. Of 11:40, dus dat hebben we nog even. En dan is het om 12:30, dan is het heb ik begrepen, de mannen komen en de vrouwen, zie ik hier staan, om 12:30 nog een keer voor de mannen. Is dat in 2 groepen verdeeld of weet je dat niet?
1: Nee. Je hebt junior programma's met de jonge mensen, jonge mannen en jonge vrouwen. Dat zijn 2 aparte wedstrijden. Die zijn al geweest. En toen zijn om 10:30, dag een uur geleden, is de elite vrouwen zijn vertrokken. Die zijn nu aan het hardlopen. Hè. Die zijn nu bezig aan hun laatste rondes hardlopen. En zo dadelijk om 10:30, dan starten de elite mannen in de Domelaar. En ja, dat is eigenlijk dat zijn de elite groepen. Dus, en die strijden voor die Premium Cup. En die is inderdaad 19 jaar geleden is dat door de ICU, de grote bond, zeg maar, de wereldbond, is dat toegekend aan Holte.
0: Ja.
1: En hier kunnen ze ook punten verdienen voor World Cups. En op een gegeven moment ook voor deelname aan Olympische Spelen. Dus dat is voor een wedstrijd als Holte wel interessant. Want dan krijg je ook de betere atleten aan de start. Omdat dat natuurlijk interessant is voor hun om hier aan mee te doen.
0: En dat onderstreept nogmaals de belangrijke plaats die de triathlon Holte heeft in het internationale triathlon circuit, zou ik zeggen. Ja. Dus kwaliteit bovenal.
1: Ja, en daarom is ook in de tijd, want om zo'n wedstrijd te kunnen organiseren voor die elite, moet je in open water kunnen starten. Eerder was het natuurlijk altijd in het zwembad, hè, zoals vanmiddag ook hele grote groepen recreanten die starten in het zwembad.
0: Ja.
1: Alleen voor die elite groepen moet je een open water hebben. En dat hadden we in het begin niet. De Schipbeek, dat is een kleine beekje, wat is het? Daar werd eerst in gestart en later kwam de Domelaar, die grote zandafgraving tussen Holte en Markelo.
0: Mm-hmm.
1: En die gebruiken ze nu als open water voor de elitegroepen.
0: Perfect, ja. Nou ja, kijk, en straks komen we nog wel even te spreken over de fietsroute. Hè, want daar is ook iets aan veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Maar dat kun je straks wel inderdaad vertellen als het zover is, denk ik.
1: Ik ken iemand die ook aan die route zit. En die heb ik net al even gesproken. Dat is Eddie Steging van de kinderboerderij Dondertman. Die zit daar middenin. En die heeft daar wel een leuk verhaal over te vertellen.
0: Prima. Oké. Zeg, we wachten het af. Tot straks.
1: Ja.
0: Oké, Koen.
1: Ja, oké.
2: Radio 350.
3: De omroep voor Rijs en Hol.

0: Ja, Koen, die ziet van alles om zich heen gebeuren. En daar wil hij ons graag even verslag van doen. Koen, waar wil je het over hebben nu?
1: Hallo, Ben.
0: Ja, hallo, Koen.
1: Ja.
0: Versta je me?
1: Ja, oké. Okay, ja, ik zie nogal een rumoer rond de finish. Ik sta achter de finishplek. En de dames moeten nog 1 kilometer lopen. En ze zijn inmiddels met 3 dames overgebleven. Waaronder de Nederlandse Robin Dreiling. Dus het wordt nog spannend de komende kilometers. Ze zijn bijna in de Oranjestraat. Dat is het laatste deel naar de finish, naar het midden van Holte. Waar op de Kalslandsweide uiteindelijk de finish is. Dus ja, ik kan nog even aan de lijn blijven. Ik kan zo meteen ook nog even terugkomen. Ze moeten nog 1 kilometer en dan... Ja,
0: weet jij iets over de 2 andere dames? Zijn dat ook toppers? Zijn dat ook inderdaad favorieten? Of is het alleen maar...
1: Nee. Dat zijn allemaal toppers, maar dan loop je niet vooraan. Het is de Française Laporte en een dame genaamd Klant uit Duitsland. Die loopt op dit moment voorop. Ze draaien nu de Oranjestraat in om de laatste kilometer zeg maar door het dorp te lopen. En dan gaan ze rechtsaf de Kalslandsweide op te lopen. En de Française die begint al een klein beetje af te haken. Dus waarschijnlijk blijven de 2, de Duitse en de Nederlandse Dreiling, blijven zo dadelijk over. Om waarschijnlijk in een sprint uiteindelijk te beslissen wie er gaat winnen. Dus het is best wel spannend op dit moment.
0: Oké, okay. Nou, we zijn zeer benieuwd zeg maar, hoe het uiteindelijk gaat worden. En wie dus inderdaad de nummer 1 gaat worden van dit onderdeel. En daar doe je ons ook weer verslag van, neem ik aan.
1: Ja, okay. Ik denk dat het over 1 minuut of 3 zover is. Dus de dames met het lint waar de winnares doorheen komt, die staan nu al klaar. Dus ik denk dat ik wel aan de lijn kan blijven. Want het is echt het is nog 500 meter. En dan komen ze hier binnen. Dus het is best wel spannend eigenlijk.
0: Oké.
1: De Française is toch weer aangehaakt. Dus we lopen nu met z'n 3 door het dorp. En het tempo wordt inderdaad wat opgevoerd. En de Française die eerst wat afhaakt, gaat nu naar de leiding. We lopen nu eigenlijk gelijk ongeveer. Ja, nog 350 meter. Dat is echt wel een spannende ontknoping van deze wedstrijd. Het zijn de elite dames dus, die deze wedstrijd nu lopen.
0: Weet jij ook of er vooraf ook kanshebbers zijn geselecteerd? Dat ze zeggen van, dat zijn eigenlijk de meest in het oog springende toppers die beeldbepalend gaan worden?
1: Ik word niet helemaal goed gegaan. Dat is enorm veel lawaai.
0: Nee, ik vroeg inderdaad of het ook daadwerkelijk kanshebbers waren die vooraf zijn vastgesteld.
1: Nee. Er waren eerst andere dames die naar voren werden geschoven in de persberichten. Alleen daar was de Reiling, die gaat nu versnellen trouwens. En ze komen nu. Maar, ja, hij gaat nu proberen om afstand te nemen. Zij was niet een van de kanshebbers vooraf. Maar zoals het er nu uitziet, ja, de Duitse is nu afgehaakt. En Laporte, dat is de Franse die achter de Dreiling aanlopen. Ze lopen nu de kans van rijden op. Het is nog 200 meter. Ze beginnen te sprinten. Ja, Dreiling. Hey, Laporte die gaat nu versnellen. En het ziet er naar uit. Laporte, nog 10, 20 jaar, daar komt ze. En ze gaat nu door de series. Ja, Laporte die heeft deze wedstrijd voor de Dreiling, die nu op de grond ligt uit te hijgen. Die wordt tweede. En Klavit, de Duitse, die is derde gefinished. Dus dat is de uitslag van de...
0: Dus dat is toch een internationale finish geworden, hè? Dit onderdeel, ja.
1: Frans, Duits en Nederlands. Dus
0: okay.
1: Een hele mooie prestatie van Dreiling. Ik zal nog even proberen om zo meteen nog even een reactie van haar te krijgen.
0: Prima, dat zou mooi wezen. En ik heb begrepen dat dus hierna dus de mannen komen, hè?
1: Ja, om 12:30 starten de mannen in de Domelaar. Dus dat is nu over een kleine 3 kwartier. Dus die gaan we ook volgen, want dat is natuurlijk ook zal een mooie wedstrijd worden.
0: Mooi.
1: De Dreiling die wordt nu omhelst door familie. Heel mooi om te zien. Ze feliciteert Klamiet nog even, de Duitse. En die ook nu Laporte, dat is de Française die dus gewonnen heeft, ook elkaar feliciteren. Dus het is allemaal...
0: Ah, dat is mooi. En ze krijgen ook het applaus van de toeschouwers. Hè? Hoe is het met het toeschouwersaantal? Is het al lekker volgelopen?
1: Ja, voor deze wedstrijd is het altijd wat minder. Het begint nu vol te lopen. De tribune die begint vol te lopen. De tipruimte hier ook heel belangrijk voor de wereldbom. Alle sponsors, alle mensen die bijdragen aan het evenement.
0: Ja.
1: Die gaat ook vol lopen nu. En zo langzamerhand begint het echt...
0: Het begint echt te leven, hè, zou ik zeggen. Ja. Als het al niet sinds gisteravond dan al is, hè. Maar,
1: gisteravond was ook enorm druk
0: geweest. Prachtig, ja. Prachtig. Maar hou ons maar op de hoogte, Koen.
1: Ja.
0: Oké, tot zo.
1: Heel goed.

0: Ja, Koen heeft ons beloofd om diverse interviews af te nemen in de loop van vandaag. En de eerste staat gereed. Koen, ga je gang. Wie heb je aan de...
1: Ja, Ben, ik sta hier inmiddels naast de winnares. Of nee, tweede van de wedstrijd. Ja, het leek er even op dat je toch ging winnen.
2: Ja, ik dacht, nu moet ik alles of niets gaan. En geprobeerd. Helaas niet gewonnen, maar er zat gewoon echt niks meer in. Dus dat kan ik niet achteraf zeggen nu.
1: Je hebt alles gegeven, zoals...
2: Ja, zeker.
1: En hoe ziet jouw verdere programma eruit voor het komende jaar?
2: Dit jaar doe ik bijna alleen maar WTS-wedstrijden. Dus deze stond eerst eigenlijk ook niet op de planning. Alleen ja, een wedstrijd gewoon in Nederland in Holte, die kan ik niet laten schieten. Dus volgend weekend staat de eerste alweer op het programma. Wereldkampioenschap Mixed Relay in Hamburg. Gaan we heen met Team NL, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Oké, nou dankjewel en succes verder.
2: Dankjewel.
1: Ja, de dame dus die tweede werd, vergis hem even. Laporte uit Frankrijk die won deze wedstrijd. Maar ja, zij was een goede tweede. Nipt verloren, maar een tweede plek. Hartstikke mooi.

Ja, met deze muziek gaan wij op naar het nieuws. En dat betekent dat we het eerste uur Radio 350 Sport, dat helemaal aan de triathlon in Holten vandaag is gewijd, moeten sluiten. Maar wij komen graag natuurlijk bij na het nieuws weer bij u terug. Tot dan.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wijperen in je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

Ja, weer hele mooie muziek uitgezocht, zoals de rest ook vandaag, door Remco van der Maat natuurlijk. Dat mag wel even gezegd worden. Ja, luisteraars, fijn dat u luistert. En we zijn terug bij de dagelijkse, of ik moet zeggen, de verslaggeving van de Holtense Triathlon 2026. En we houden u op de hoogte van alle feiten, hoogtepunten, uitslagen, et cetera, en wat iets meer zij.

is het zover. Iedereen leeft mee en het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden. Ja, de spanning neemt toe. Dus nu moet het gebeuren. Nee, er zijn geen excuses meer. Het is nu of nooit. Dit is

0: Ja, Koen van Hoevelaak bij de triathlon in Holte. Ik begrijp dat je bij het fietsparcours staat nu, hè?
1: Nee, ik sta nu weer op bij de finishplek, waar nu op dit moment de winnaar van de mannen junioren, een Tsjech met een hele moeilijke naam, Progantja, Progaska, zie ik hier op het scherm. Die is net als eerste binnengekomen en er komt nu een sprintje, een Brit en een Duitser die nu over de finish komen. Dus net de finish van de junioren mannen. En dat was voor de eerste plaats niet echt spannend, maar voor de tweede en derde was het spannend. Zo langzamerhand komen ze allemaal binnendrukken. En inmiddels zijn de elite heren gestart op de Dovelaar. Dus daar gaan wij ook, die gaan we ook volgen.
0: Oké. Maar ik begrijp dat we ook nog een interview krijgen, hè?
1: Nou ja, ik heb net een interview gedaan met iemand langs het parcours.
0: Oké, een van de toeschouwers. Uitstekend, ja. Oké.
1: Die ook vertelt over het nieuwe fietsparcours, want daar is je ook bij betrokken. Dus
0: dat is wel belangrijk, ja. Want de Holterberg wordt niet meer meegenomen nu, hè? In het parcours, als oogpunt van veiligheid. Oké.
1: Ja, het deeltje. De bootjeweg wordt nog wel beklommen, maar de route naar achteren en dan met het keerpunt, dat is eruit gehaald. En daar hebben ze een andere route voor gekozen. Maar dat interview, dat is onderweg naar jullie.
0: Dat horen we graag. Oké, Koen, alvast bedankt.
1: Oké.
2: Ja Ben, ik ben inmiddels bij een vrijwilliger aangekomen. Die staat bij een oversteekpost. Het is Eddy Stegink. Eddy is beheerder van speelboerderij Dondertman. Het is onlangs de naam is veranderd. En Eddy, je hebt zelf ook een aantal keren meegedaan met de triathlon.
3: Ja hoor, zeker toch 11 tot 12 keer. En ook in overal, ja.
2: Ja, het gaat even over de verandering van het fietsparcours. Die is drastisch veranderd. Hij gaat niet meer over de Holterberg. Wel een klein stukje nog, maar wat vind jij van die verandering, Eddy?
3: En die verandering die vind ik op zich super mooi. Ja, je laat toch een stukje van Holten Esplo zien. Het mooie Esplo. Het is een super mooie locatie om te rijden met de fiets. Ja.
2: Ja, Eddy, zoals je begrijpt, de speelboerderij is ook zit in het mooie Esplo. Dus Eddy is wel blij met deze verandering. Is er nog kans dat jij in de toekomst met die verandering van het fietsparcours, is er nog kans dat jij weer mee gaat doen?
3: Nou, dat zal ik je zo vertellen. Mijn beide zoons die doen dus mee. En ik heb gezegd, als hun volgend jaar ook weer meedoen, dan ga ik ook weer meedoen. Ik heb twee nieuwe heupen en dan gaat het gebeuren. Dan gaan we los.
2: Zeker weten. Nou ja, kijk, dat is altijd fijn met de heupen. Dan kun je er weer een tijdje. Maar die heupen, was dat ook een gevolg van het meedoen van de triathlon? Of?
3: Nee, ik denk toch, het is slijtage. Het is, komt niet van het werk, denk ik.
2: Oké, nou, dat was Eddy.
3: Maar ik bedoel, die hele fietsparcours, je ziet hoe mooi je gaat door Esplo, maar ook de Helhuizen. Je komt langs Stevens Monument, je komt aan een gegeven moment de Helhuizen weer op. En dan ga je mooi de Motieweg op. En dan kom je de Holterberg en je komt weer terug. Maar dat is gewoon super mooi. En eerder was wel, dat vond ik zelf een voordeel, waar je tegenop moet, ga je ook weer af. En dan kun je ook weer bijkomen. Maar nu is het, dat is wel, denk ik, wel goed, goede conditie.
2: Nee, dat klopt. In het verleden gingen ze altijd door de Holtebroek. Hè? En dat was ook altijd van die eindeloze wegen. Wat dat betreft, ja, het is weer een stukje meer fietsen. Maar je gaat ook de bootjeweg op. En dan ga je uiteindelijk heel langzaam daal je weer af naar het Holtecentrum. Nou, Eddy, bedankt en succes bij de oversteekplek hier. En wellicht zien wij je volgend jaar.
3: Dat hoop ik. Zeker weten. Gaan we doen. Top.
2: Ja, zoals je hoort, ben enthousiast hier. En ook een mooi verslag over het fietsparcours wat veranderd is. En waar Eddy best wel over te spreken is.

0: Ja, de wedstrijden in de Triathlon Holten zijn vandaag te volgen live op de livestream triathlonholten.nl. We zien alles voorbij komen natuurlijk op die stream, zoals de fietsers, de zwemmers. Waar sta jij nu, Koen?
1: Nou, ik sta nu in het centrum van het dorp. Ik heb zojuist het zwemonderdeel bekeken van de elite mannen. Die zijn om 12:30 vertrokken. En als eerste kwam de Amerikaan Stoelmacher uit het water. En het is wel leuk, want het is vandaag ook de 4th of July. 50 jaar geleden, op de 50-jarige jubileum van 250 jaar moet ik zeggen, van Amerika. Het is wel leuk dat hier een Amerikaan op kop ligt. Hij is begonnen met de fiets aan het fietsen. Dus ze zijn nu allemaal op het fietsparcours. En dat kunnen we ook allemaal gaan volgen. Dus in de Domenaar zijn ze uitgekomen. En iedereen is goed uit het water gekomen. En ze zijn op de fiets richting het dorp en richting het nieuwe fietsparcours.
0: Ja, precies. Om er even terugkomen op die Amerikanen. Ik denk dat hij zijn uiterste best doet. Dus zeker voor zijn president Trump natuurlijk, hè, vandaag. Want die houdt ook nog een feestje, maar dat even terzijde. En wij concentreren ons vandaag op de triathlon Holten.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het is wel leuk, want Amerika bestaat al zoveel jaar en de triathlon Holten 40 jaar. Dus het heeft niets met elkaar te maken, maar het zijn wel leuke feitjes natuurlijk.
0: Het zijn wel leuke feitjes, ja, inderdaad. Yo, overigens nog even over Holten. De triathlon en Holten die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden natuurlijk in deze 40 jaar. En ik begrijp dat de organisatie ook een randprogramma heeft georganiseerd. Waar onder andere een expositie 40 jaar triathlon in de Oudheidskamer. Ja, en weet jij daarvan natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. De Oudheidkamer is inderdaad in verband met het 40 jaar jubileum hebben ze allerlei festiviteiten eromheen georganiseerd. Onder andere de expositie in de Oudheidkamer. En dat is echt ontzettend leuk om eventjes te bezoeken. Het is midden in het dorp, dus als je bezoeker bent aan het triathlon, je zit in het centrum, dan in het oude gemeentehuis, daar is de expositie.
0: Ja.
1: Eerder deze maand was er al de Norberquiz die ze hebben georganiseerd. En ook een bijeenkomst afgelopen week hier in de triathlon tent met alle oud-medewerkers, de mensen die aan de basis stonden van de triathlon. En daar is ook een boek uitgereikt met 40 jaar historie, met allerlei

0: Koos. En ja, het is wel leuk en ook leuk om te vermelden dat Anita Brinks, de huidige voorzitter van de stichting, die kon een boek uitreiken, onder andere aan haar vader. En die is echt een van de, nou ja, de oprichters is dan een groot woord, maar de, helemaal in het begin was hij ook al bij de triathlon betrokken. Dus een generatie geweldig. Die elkaar dan opvolgen. Dat is wel leuk om
1: even... Ja, dat mag wel even gezegd worden natuurlijk, hè. Dat past helemaal in het teken van dit jubileum die we vandaag vieren met z'n allen, hè. Ik begrijp ook, dus dat helaas de wandeltocht vorige week dwars door de gemeente, door zowel Rijs als Holte, helaas vanwege de hitte niet kon doorgaan. Maar dat is ook een ander punt wat ze wel georganiseerd hadden.
0: Ja, klopt inderdaad, die wandeltocht. Maar ja, goed, vandaag wat dat betreft hebben ze ongelooflijk veel mazzel dat het qua temperatuur goed te doen is.
1: Jazeker.
0: En dat er geen maatregelen hoeven worden genomen van inkorten van parcours of dat soort zaken. Het kan gewoon volledig doorgaan. Ja. Maar inderdaad, vorige week, dat zijn van die overmacht noemen ze dat dan.
1: Precies.
0: En nou ja, daar kun je verder ook niet zoveel heel veel aan doen. Nee. Maar ze hebben wel degelijk inderdaad veel aandacht besteed aan het feit dat ze dit jaar 40 jaar... bestaan als stichting en als triathlon Holte.
1: Ja, precies. Echt lof voor deze mensen die zich ingezet hebben en nog steeds inzetten, hè? Om dat evenement elk jaar maar weer mogelijk te maken. Nou, en ik zou zeggen, op naar de 41ste. Maar zover zijn we nog niet. Vandaag de 40ste. Hè?
0: En ik heb inderdaad net Anita Brinks al eventjes gezien. En we gaan later op de dag ook nog een interview met haar houden.
1: Prachtig, prima. We wachten het allemaal af. En, en tot zover zou ik zeggen, alvast weer bedankt.
0: Ja, ik blijf op de radar of zo maar zeggen.
1: Jazeker. En dat mag nog even gezegd worden. Want jij bent natuurlijk een alleskunner. Want ik begrijp dat je natuurlijk ook journalist bent. Jij hebt een column in de Huis aan Huiskrant, de Hart van Rijse Holte. Dat mag ook nog eens even gezegd worden. En daar zul je ongetwijfeld nog ook na de triathlon nog wel even terugkomen op deze memorabele dag, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik schrijf inderdaad een artikel voor het Hart van Rijse Holte.
1: Ja.
0: En ik ga ook zeker een verslag maken van deze dag hier. Dus dat kunt u dan komende donderdag komt het dan in de krant.
1: Fantastisch.
0: Online en vrijdag komt hij fysiek. Is hij overal te krijgen. Dus,
1: Oké. En natuurlijk niet te vergeten, ik wil het nogmaals noemen. Jouw single, Zwaaien naar de DJ. We hebben er al iets van mogen horen. Maar wij beloven je dat we in de loop van vandaag daar ook nog een keer weer die promotie op bedrijven. Want zo gaat het. Om de hitlijsten te bestormen, moet je vaak gedraaid worden, of niet?
0: Ja, zo vaak mogelijk.
1: Zo gaat het. Jij weet ervan. Oké, prima.
0: Ja, okay.
1: Nou, tot straks. Yo.
2: Radio 3.

Ja, met deze ontzettend mooie, opwekkende muziek die helemaal past in het kader van de jubileumversie, de 40-jarige triathlon Holten. Dan zijn we alweer bijna aan het eind gekomen van het tweede uurtje vandaag, dat in het teken staat van, ik zei het al, de triathlon. We gaan op naar het nieuws en na het nieuws hopen we dat u weer natuurlijk aan de luidspreker zit om de rest van het programma tot vanavond 7 uur toe te volgen.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Ja, we zijn inmiddels alweer beland aan het derde uurtje bij deze marathonuitzending van de triathlon in Holten. En we hebben Koen aan de lijn. Koen wil graag even bijpraten hoe de stand nu is op dit moment.
1: Ja, nou, het fietsen is inmiddels afgelopen. Ik sta hier bij het wisselpunt en er is een hele grote groep binnengekomen met, en dat is wel leuk voor de Nederlandse kijkers natuurlijk, Gjalt Poenjer aan de leiding. Die ging hier als eerste van zijn fiets. En dan gaat dat als een, ja, als een wielerwagen gaan ze, dan hangen ze hun fiets aan een rek en dan hebben ze een kistje met hun schoenen. En die, ja, hoe ze het voor elkaar krijgen, maar die hebben binnen 2 seconden hebben ze een schoen aan. En dan zijn ze allemaal weer betrokken voor het lopenkoers wat nu begonnen is. Op dit moment komt de tweede groep binnen. Dus ze zitten wel. De eerste groep zit op een redelijke voorsprong. Dus ik denk dat of ze moeten heel hard kunnen lopen. Uit die tweede groep er geen mensen meer naar voren kunnen komen. Of ze, ja, nogmaals gezegd, ze moeten heel erg hard kunnen lopen. Maar de tweede groep is nu. Die komt nu voorbij. Kijk, er wordt geklapt. Daar zit ook een Nederlander bij. Lazarons zie ik hier als vierde voorbij komen. Nog een Nederlander van zessen die in die groep zit. En nou ja, we gaan het lopenkoers volgen. Ze moeten 2 rondes lopen. En dan is de finish. En dan gaan we kijken wie deze elite mannengroep vandaag gaat winnen. De 40ste triathlon van Holten.
0: Ja, Koen, kijk, ik hoef het niet weer te herhalen. Holten staat natuurlijk vandaag helemaal in het middelpunt. Maar laten we niet vergeten dat de Rijssel Holten 1 gemeente is. En ik vroeg mij af of er dus Rijssense deelnemers zijn. Ik lees hier wel dat het jonge talent Pim Bakker, die komt aan de start in Holten. Misschien is hij al bezig. Een triatleet uit Rijssen. Hij maakt deel uit van de Groene Appels-programma van de Regenboog Foundation. Als jij hem toevallig tegen mag komen, dan is het misschien wel leuk om daar ook nog even een interviewje mee te doen. Maar dat laat ik helemaal aan jou over.
1: Ja, ik ga zeker eventjes proberen op te zoeken. Ik zie nog wel een. Er is net nog weer een Nederlander voorbijgekomen die nu staat te rekken en te strekken. Hij heeft kramp in zijn kuiten. Dat is Jansen uit. Die komt uit Nederland. Dus ik weet niet, hij is. Ja, hij gaat waarschijnlijk niet winnen vandaag. Maar hij is wel bij de elite mannen aanwezig. Dus. Chapeau voor dat.
0: Nou ja, kijk, alle deelnemers zijn even belangrijk, vind ik maar. Zeker binnen de elite. Dus het is mooi dat je dus een grote verscheidenheid inderdaad langs je voorbij ziet komen. En wie je kunt strikken voor een interviewtje. Graag gedaan. Oké. Okay. Tot dan.
1: Ik kom terug op de radar.
2: Radio 350.
3: Weet wat er speelt.

0: Ja, fijn dat u weer luistert naar ons programma dat vandaag helemaal in het teken staat van de 40ste triathlon in Holten. U weet het inmiddels misschien, maar de triathlon Holten behoort tot de meest bekende en meest geliefde triathlon van Europa zelfs en trekt jaarlijks topspelers en recreanten uit binnen- en buitenland. Het evenement staat bekend om zijn uitdagende parcours, de professionele organisatie en sterke betrokkenheid. Dat mag toch wel eens een keer gezegd worden van vrijwilligers, sponsoren en publiek. Want luisteraars, u weet het misschien dat ruim 2600 deelnemers vandaag aan de start verschijnen om de verschillende onderdelen fietsen, zwemmen en lopen te gaan doen. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door 1050 vrijwilligers en ruim gemiddelde aantal van 15.000 bezoekers. Dan is het toch echt een toonaangevend evenement. De voorzitter Anita Brinks heeft al eerder verklaard dat het hoogtepunt het organiseren van het EK niet slechts een eerbetoon is aan de sportieve prestaties, maar vooral ook aan die van de vrijwilligers, de sponsoren en de inwoners van Rijse Holters, de zogenaamde supporters. Het is al bekend dat Koen heeft gezegd dat hij in de loop van de middag nog even natuurlijk met Anita Brinks, de onverprezen voorzitter, een interviewje zal doen, maar dat wachten wij af in de loop van deze middag.
1: Radio 350 Sport.

0: Ja, Ben, je zult het niet geloven, maar ik heb hem toch te pakken zien te krijgen. Freddy, onze weerman, Freddy Paalman, aanwezig bij dit evenement. Ja, Freddy, je bent verbonden aan dit evenement als weerman. Wat is jouw taak precies?
1: Nou, mijn taak is, ik ga even helemaal terug naar het begin. In 1997 was de eerste start, de Schipbeek bij Markelo. En ik werd daarvoor al benaderd door Martin Pievers, die was toen de voorzitter. En die zegt van, ja, we willen graag een watertemperatuur meten. Kan jij daarvoor zorgen? Zou je dat willen? Ik zeg, nou, ik wil wel wat proberen. Zeg, nou, en zodanig heb ik hem toen een paar jaar gedaan, of jaren gedaan. En daarna zijn we naar de Dommela gegaan. Maar bij mij, mijn taak is dus echt de watertemperatuur meten, zodat ieder al lezen die allemaal meedoen, weet jongens, wat moet er een wemshoot wel of niet?
0: Maar hoe gaat zo'n watermeting?
1: Nou, we hebben dus een meter, digitaal. Dat zit op 60 centimeter, moeten we meten. Zo meet ook de jury. En dan ga ik dus vanaf de tweede week van mei begin ik al bij het kantoor aan de Markloosweg. En daar begin ik al één keer in de week te meten. Nou, daar hebben ze al een klein beetje idee. Nou, en dan in de week van de triathlon en smaandags trek vanaf 12 uur en 5 uur gaan we beginnen. Dus elke dag moet er dan twee keer gemeten.
0: En wat gebeurt er met die metingen? Waar gaan die naartoe?
1: Nou, die metingen gaan sowieso, die heb ik dan direct naar de voorzitter van de triathlon. En, iemand Liesbeth, die zorgt dan weer voor dat het op de site komt. Zodat iedereen ook weet van wat die temperatuur dus ook doet. En zodanig weet je, dan moeten we alles wel meenemen. We moeten alles niet meenemen, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Je zit met die temperaturen. Het is niet meer zo met je meten en daar was het. Nee, dit wordt echt serieus genomen. En daarom ben ik ook heel serieus mee bezig. Ik wil hun een goed inlichten in wat de temperatuur is. En die denken van, oh, we kijken nu op een paar graden. We gokken maar een beetje. Nee, gaan we echt niet doen.
0: Maar waar meet je dat? Meet je dat op alle plekken in de Domelaar? Of?
1: Ja, doen we. Ja. We gaan dus, meestal is vrijdagmorgen naar de training. Dan ga ik met de reddingsbrigade met de boot mee. En dan gaan we diverse plekken, het hele parcours gaan we dan meten. Nou, even kijken, joh, hoe is de temperatuur? Is die constant of zit er nog heel veel verschil in? Dit jaar dus niet. We hebben vanmorgen voor de start zelfs nog weer eerst nog gemeten waar ze gaan starten. Toen ben ik met de reddingsbrigade nog helemaal.

0: Maar de parcours opnieuw weer gaan meten. Precies 22 graden. Perfect.
1: En dat is de perfecte temperatuur voor het water?
0: Ja, maar als hij er echt onder gaat, bijvoorbeeld, het was 21 graden geweest. Ja, dan komt die wedstrijd in beeld van wel niet. En dan zijn ze, de jury is daar wel heel streng aan. Dus vandaar, maar dat is nu gelukkig niet aan de orde. Dus dat scheelde weer. Want ja, aan de ene kant hebben de deelnemers of de atleten niet helemaal meedoen. Hebben liever wel aan, maar ze hebben dan toch iets meer snelheid. Want als je er gewoon met je zwembroek of zwempak in gaat, heb je toch iets meer tegen ja, weerstand. En dat is dan net, ja, dus vandaar. Maar het hoeft niet nodig. Maar ik ben blij dat die temperatuur echt gezakt is. Want vorige week hadden we nog dikke 26.
1: Oké, maar de gedurende de dag, je staat nu midden in het centrum, dan is het niet meer nodig om te temperaturen.
0: Nee, het groen van wat vanmorgen is nu, wordt aangehaald. Het is in de loop van de dag zal de temperatuur nog ietsje stijgen, maar dat is geen probleem. Dat is dus prima. Dus dan gaan ze nu niet meer knooien. Dit is klaar en dan is het klaar.
1: Ja, en dan wat anders, Fred, want jij loopt hier ook met een camera rond. Wat is daar de bedoeling van?
0: Ja, mooi. Nee, wat mee daarbij doen? Ik maak gewoon mijn sfeersfoto's. Ik maak ook foto's natuurlijk van de atleten. Ook van de prijsuitreiking allemaal. Nou, natuurlijk ook s'avonds op de afterparty leg ik allemaal vast. Zodat ze allemaal na te nog weer op mijn eigen site weer de foto's nog kunnen kijken.
1: Wat is die site?
0: En de foto is, als alle mensen dat willen zien, moeten ze ook kijken op fototeamholten.nl. En dan volgt de rest vanzelf.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan nog iets anders, Fred, want jij bent een man van vele kwaliteiten. Jij bent ook heel lang verbonden geweest aan Radio 350.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, hoe is dat afgelopen?
0: Ja, oké. Ja, daar ben ik begonnen. Toen was de radio nog maar net in beeld. En toen was Anton Bultzink, die was toen de voorzitter. En die zegt van, ja, we hebben op de zondag nog iets vrij. Maar ik zou eigenlijk eerst alleen het weer praten. Jullie verder niet. En anders zeg ik wil het proberen, maar als het niet wordt, stop ik op meteen. Nou, de eerste uitzending was op zondag op verzoek met Fred, heet naar het programma. Nou, het was direct in binnenkomen, want ik ben meneer al gebeld en het was succes. Direct vanaf de eerste start en dat heb ik toch 17 jaar bijna toch al gedaan, ja.
1: En waarom ben je gestopt?
0: Nou, je zit natuurlijk enorm veel energie. En op een gegeven moment hadden we een probleem met die zender. Dat toen alleen maar via internet kon. Ja, toen denk ik, ja, dat gaat toch, jongetje. En het is natuurlijk enorm veel werk. Want we hadden dus niet alleen op zoek met Fred. Er is later nog ook nog bijgekomen met het Oog op Holten. Dat ik dan samen met mijn vrouw. En mijn vrouw had ook een eigen programma. Dat was Anjus Toenen met Maria. Die kwam naar mij. Dus ik had dan techniek voor twee programma's. Maar we moesten wel programma's allemaal klaarmaken. Want dat allemaal in uur past. En dan al die informatie. Ik ging dus wekelijks met de microfoon, wanneer wat jij doet, op pad. Opnames maken, thuis knippen en plakken. Zodat de luisteraars op de radio dan konden horen wat ik allemaal was geweest. En wat er in Holten is gedaan.
1: Nou ja, Fred, ja, een hele carrière dus als ik dat zo hoor. Nou, het is hartstikke leuk om hier even te spreken. En nou ja, je bent natuurlijk een graag geziene gast in Holten. We zien je overal op het fietsje naartoe gaan, foto's maken. En nou ja, als weerman verbonden aan het triathlon, hartstikke belangrijk. Dus... En hoe lang, je gaat tot lengte dagen door, denk ik, hè?
0: Ik ga nog heel lang door, want ik ben nu al 35 jaar weerman van Holten. Ik ben al 29 jaar vrijwilliger, dus van de meting van de temperatuur van het water. En ja, zolang ik nog fysiek, mentaal goed ben, dan ga ik zeker houden en denk ik nog lang niet aan stoppen.
1: Nou ja, dat is goed te horen, want we kunnen je ook niet missen. Ja, dit was Freddy, een mooi gesprek met hem gehad hier langs de kant van het parcours. En ik ben tot een volgend interview.
2: Ja, maar dat was een eerbetoon aan de weerman Freddy Paalman. Dat was een heel mooi gesprek, Koen. Maar nu gaan we terug dus naar de realiteit van de wedstrijden. Hè? Waar sta jij nu?
3: Nou, ik sta nu bij de finish en die is zojuist geweest. En het is weer een Fransman. Bij de dames was het een Française die won. En bij de elite mannen is het de Fransman Milan Larivière geworden. Die de 40ste triathlon Holte bij de elite mannen heeft gewonnen. Dus een mooie zegens voor de Fransen. En helaas de Nederlanders. Bij de dames was de Nederlander. Nederlandse op een tweede plek. Die is hier inderdaad, of die is bij de elite mannen. Helaas niet, is geen Nederlander bij de eerste drie geëindigd.
2: Maar dat zijn dus wel de topatleten dus, die in de strijd zijn voor de Europe Triathlon Premium Cup, begrijp ik, hè?
3: Ja, ja, zeker.
2: Dat zijn echt de toppers, zo gezegd.
3: Dit zijn echt de toppers die, ik geloof uit 35 verschillende landen zijn de atleten hier naartoe gekomen.
2: Ik zie
3: dus,
2: het.
3: Dus ja, het is echt het is een internationaal veld. En ze strijden voor punten en ze doen mee in die Premium Cup competitie. Dus we hoorden het net ook van die dame van de Dreiling. Dat zij volgende week in Hamburg weer aan de start staan. Dus die reizen echt heel Europa en de wereld rond om het triathlon te beoefenen.
2: Ja, dat zijn de toppers, ik zei het al, die dus de World Cup podiumplaatsen steeds bezetten, hè? Je zei het al, ja. Nederlandse kampioenen, maar ook dus de buitenlanders die werden genoemd. Ik zie hier in dat Bensi Bisak uit Hongarije aan de start komt. En ook Gene Schouw uit Spanje, Ben Dijkstra die uit Groot-Brittannië afkomstig is. Met natuurlijk een groot aantal Nederlandse toppers, zo gezegd. En dat is natuurlijk van belang om inderdaad een rol te spelen, ook in de toekomst aan die World Cup. Overigens, een van die toppers voorheen, dat was Rachel Klamer. Dat hadden we samen ook al even doorgesproken. Die is niet meer van de partij vandaag. Die is een beetje in de herfst van haar carrière, heb ik ergens gelezen. Is zij toevallig wel als bezoeker aanwezig vandaag bij de triathlon? Weet je dat niet?
3: Ja, zeker. Ze heeft ze was een co-verslaggever hier op het parcours. Bij de finish stond zij van de elite. Van de elite dames heeft zij verslag gedaan.
2: Oh, mooi.
3: En als ik haar nog te pakken kan krijgen, ik weet niet waar ze zich nu bevindt, dan zal ik ook haar nog eventjes...
2: Dat zou heel mooi zijn natuurlijk, hè? Want zij is natuurlijk ook gelauwerd, hè?
3: Ja, maar zij is gestopt met de triathlon, maar volgens mij gaat ze nu zich concentreren op het hardlopen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker en dan kan ik haar wel eventjes
2: dat zou mooi
3: als ik haar zie.
2: Ja.
3: Dus
2: want zij heeft ook nog een echtgenoot, geloof ik, die ook op het internationale podium lauren heeft behaald in de afgelopen jaren.
3: Dus. Ja, een Zuid-Afrikaan, ik weet niet even zijn naam, maar zij is toen met een Zuid-Afrikaan getrouwd. En ze wonen volgens mij nu in Nederland. Ze zijn natuurlijk met z'n tweeën de hele wereld over gereisd met alle triathlonwedstrijden.
2: Ja.
3: Ze wonen inmiddels in Nederland, maar ze zijn nog wel sportief en ze zijn zeker niet uit de sport. En waarschijnlijk is dat dan hardlopen waar ze zich nu op gaat concentreren. Maar ik ga dat eventjes...
2: Dat zou fijn zijn.
3: Ik ga even elkaar te pakken krijgen en dan ga ik er nog eventjes wat...
2: Dan meld je je weer even. Oké, bedankt vast. Ja.

0: Ja, luisteraars, wij genieten vandaag natuurlijk ten volle van de mooie triathlon Holte, die voor de 40ste keer, voor de zoveelste keer nog eens een keer gezegd, plaatsvindt. Maar we realiseren ons vaak niet wat de financiële mogelijkheden zijn van zo'n triathlon. U begrijpt natuurlijk, een dergelijk grootschalig evenement, nationaal, internationaal, kan alleen maar bestaan bij de eurootjes natuurlijk. Dus daar draait alles om. Daarom is de organisatie van de triathlon heel blij dat ze dit jaar twee nieuwe hoofdsponsoren hebben kunnen toevoegen aan het lijstje. In de eerste plaats de Terstegen Bouw Vastgoed en de Heuvelrug Groep. En samen met de Volker Wessels en Daxa Groep zijn ze hoofdsponsor ook weer van deze editie. En natuurlijk ook de bijdrage van de gemeente Rijsholt is natuurlijk in dank ontvangen. Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd, want het een hele merkwaardige feit doet zich voor dat de provincie Overijssel van mening is, zeg maar, dus dat de triathlon wel bijzonder is, maar niet beeldbepalend. Ze zeggen van, we geven geen subsidie aan een evenement dat niet aan die criteria voldoet. Want, wat zijn die criteria? Deze evenementen zijn belangrijk voor de lokale omgeving waarin ze georganiseerd worden. Maar ook trekken bezoekers van buiten de eigen stad of het eigen dorp. En juist dat zorgt voor meer verbinding en saamhorigheid, aldus de gedeputeerde Thijs de Bree. Maar ja, kijk, als er één evenement is natuurlijk, daar kunnen we duidelijk over zijn, wat natuurlijk zeer wel beeldbepalend is, niet alleen hier in deze regio, maar ook nationaal en internationaal, dan is het wel de triathlon Holte. Dus wij hopen echt dat de provincie dus haar mening gaat herzien en met ingang van het volgend jaar in elk geval ook de nodige subsidie verstrekt, zodat de triathlon Holte ook een plaats heeft in de toekomst van deze mooie sport. Bij deze.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

Ja, ik zei het al, wij genieten van volle natuurlijk van deze topsport en het recreatiesport op deze mooie dag. Zaterdag 4 juli 2026, de 40ste triathlon Holte. En we zijn hiermee alweer bijna aan het eind gekomen van het derde uurtje topsport. En we gaan op naar het nieuws en na het nieuws hopen we u weer aan de luidspreker te treffen. Tot dan!

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borgholt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Sportflits.
1: Ja, we gaan weer terug naar het centrum van Holten, waar Koen van Hoevelaak inderdaad zeg maar, ons op de hoogte houdt van de stand van zaken op dit moment. Wij zien allerlei prijsuitreikingen voorbij komen. Koen, waar sta jij nu?
2: Nou, ik sta nu achter de finish, waar nu een dame binnenkomt. Die wordt enorm toegejuicht. Ik weet niet helemaal, het is Lies Rusten. Lisa Marleen Poelman uit Duitsland. Want het zijn divisiewedstrijden die nu aan de gang zijn. Wat het helemaal precies inhoudt, dat zullen we eens even gaan navragen. Maar dat zijn ook de mensen die in de Domelaren zijn gestart. Dus in het open water. En er zijn heel veel groepen. Want het is nu zo dat na de elite, dan start in de Domelaar die elite of die divisiegroepen. En zo dadelijk in het zwembad beginnen ook de groepen van een kwart triathlon. Echt een kwart, ook die afstand. Dan om 6:00... Dan gaan echt de achtste groepen. Dus, en dan vanaf dat moment zijn eigenlijk alleen maar Holtenaren op het parcours. Dus dan is het ook hier heel erg druk. Maar op dit moment is de divisiegroep aan het finishen. En nu komt Tamara of Lotte Braamhaar uit Nederland komt net binnen. En het is een steeds drukker wordend geheel hier op het centrum. Het is hartstikke gezellig. De fitness, die zit helemaal vol. En de tribune loopt vol, langs het parcours loopt het vol. Daar zullen we zo meteen ook nog even langslopen om wat interviews van de mensen langs het parcours af te nemen. Want het is één groot feest.
1: Ja.
2: Dus, en de prijsuitreikingen inderdaad, die zijn allemaal geweest van alle groepen. En de elite mannen, waar de Fransman won, die was als laatste. En daar werd ook flink met champagne gespoten. Dus daar moesten we.
1: Oh, dat is een goed teken natuurlijk. Hè?
2: Dat is positief. Aard, dat is niet vervelend.
1: Ja.
2: Maar ik heb wat leuke interviews kunnen houden met Rachel
1: precies.
2: Kramer,
1: die gaan we straks even mixen dus inderdaad. Hè? De komende uren. Maar ik kom nog even terug op het tijdschema, op het wedstrijdprogramma. En dan zie ik staan 3:15, de achtste triathlon met de afsluitende achtste afstand. Kun jij duiden wat dat precies betekent? Achtste triathlon?
2: Nou, een achtste triathlon is, je hebt de afstanden zijn een kwart en een achtste. En een kwart is, een kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. En een achtste triathlon bestaat uit precies de helft. Daar hebben we 500 meter zwemmen, dat is ook allemaal in het zwembad. 20 kilometer, die is iets langer parcours geworden, geloof ik, iets van 25. Maar normaal is het 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Dat zijn de afstanden. En de afstand van de elite, die was anders. Die zwemmen 750 meter. Ik kan het wel even nakijken. De afstanden zijn in ieder geval korter. Ze noemen ze de zogenaamde sprintafstanden. En dat is een achtste. Ik denk dat ze dat bedoelen met de achtste. Dat is een zuivere afstand.
1: Ja, maar dat zijn dus niet de elite topsporters.
2: Nee. Dat zijn echt recreanten, om zo te zeggen.
1: Ja.
2: Daar zijn de eerste groepen, die zijn mensen die niet uit Holten komen. En vanaf een bepaald moment, ik dacht vanaf 6:30 of 7:30, dan komen alleen maar Holtenaren in de baan. En dat is dat is één groot feest, want dan worden ze flink gesupported hier langs de baan en langs het parcours. Dus dat is om mee te doen, is dat ook een geweldige happening. Daarvoor alleen al is een reden om mee te doen.
1: Alleen het meedoen natuurlijk. En voor de supporters, voor de toeschouwers zit het natuurlijk een herkenningsmoment. Dat je op een gegeven moment je buurman ziet lopen en dan ook toe kunt juichen natuurlijk. Dat geeft dat verhoogt de stemming nog een keer, nog meer. Natuurlijk,
2: dat is ook de kracht van ook Holten. Ja. Dat naast het elite gebeuren en ook dat heel Nederland dit evenement bezoeken, want het is gewoon super georganiseerd. Het is echt, het zou eigenlijk op Olympisch niveau is dit georganiseerd. Dus dat is voor de deelnemers fantastisch. Het is fantastisch verzorgd. Maar uiteindelijk is het voor de Holtenaren een grote bak van herkenning. Als inderdaad de buurman voorbij komt en die wordt toegejuicht en hier vaak ook een shirt aan met allerlei uitingen erop. En op de straat dingen geschreven, zoals je ook op de Tour de France wel ziet. Hè.
1: Precies.
2: Dus namen onderweg, heel veel fietsparcours. Dus dat is geweldig. En, het is al 40 jaar eigenlijk een topevenement. In het beginjaren was het natuurlijk allemaal wat primitiever om zo maar te zeggen. Maar dat is Ja, al jaren is het echt een top-evenement.
1: Ja, je ziet dus...
2: trots op zijn.
1: Je ziet sinds het begin 1985 dat op een gegeven moment elk jaar dus een dimensie toegevoegd werd. En dat op een gegeven moment steeds, wat ze nu zijn, zoals het nu staat, natuurlijk een evenement is. Wat ook natuurlijk in de toekomst natuurlijk behouden moet blijven. En zoals Anita Brinks het ook zegt, daarom is het zo goed dat we ons versterken voor de toekomst. En dat is natuurlijk ook door het financiële gedeelte. Dat het belangrijk is dat er nieuwe hoofdsponsors bij zijn gekomen. He, dus naast, ja. Naast Volker Wessels en Daxer, de Terstegen Bouw Vastgoedgroep en de Heuvelige Groep. He, want dat geeft natuurlijk een goede basis, financiële basis, om het ook door te blijven organiseren de komende jaren. He.
2: Ja, zeker. Ik heb zojuist een interview gehad met Martin Kemper. Ik weet niet of dat al is uitgezonden.
1: Nog niet. Kijk.
2: Nee. Maar ja, de burgemeester sprak over een beeldbepalend evenement. En dat is voor de provincie reden geweest om dus de subsidie die ze jaarlijks kregen. En dat is een subsidie van 60.000 euro per jaar.
1: Ja.
2: Om die dus niet meer toe te kennen.
1: Nee.
2: En dat is nu al 3 jaar. Dat is 180.000 euro. En
1: ja.
2: Martin vertelde, dat zal hij dus ook in een interview vertellen.
1: Nou.
2: Dat moest wel ingevuld worden door andere sponsoren. Nou, daar is hij heel erg actief mee bezig geweest. En ze zijn ook nog bezig om toch te proberen die 180.000 euro toch nog te krijgen.
1: Ja,
2: procedures die er aan staat. Dus daar is dat laatste woord nog niet over gesproken.
1: Nee, precies.
2: Maar is het superbelangrijk. Want ze hebben een begroting van 500.000 euro, geloof ik.
1: Ja, dus moest kijken, ja.
2: Als je daar in al die jaren 180.000 euro van mist, ja, dan kun je nog wel schrap komen te zitten. Maar gelukkig hebben ze een hele goede man achter de sponsoring nu, Martin Kemper. En die zit echt als een wolf achter het geld aan bij de bedrijven. En niet op een vriendelijke manier.
1: Nee, maar kijk, dat gaat ook goed. Ik bedoel, dat is geen probleem. Maar ik heb zelf een probleem, dat heb ik ook tegen Anita gezegd, eind vorig jaar al. Ik heb het probleem met de criteria die de provincie dus stelt. Wat een beeldbepalend evenement is en wat niet. En dan zeg ik op een gegeven moment, als ik dat zo lees, dan is het juist zo dat als je al praat over een beeldbepalend evenement, niet alleen voor de regio, maar ook voor stad, land en ook internationaal, dan is het toch wel de triathlon Holten, denk je dan. He, dus,
2: ja,
1: want er zijn en niet staan nadelen van andere evenementen die wel geld hebben gekregen, met alle respect. Maar ja, maar goed, dan zie ik daar evenementen. Ik zal ze niet bij namen noemen. Dat denk ik bijna. Daar staat de triathlon Holten echt met ster. Of met dubbele sterren staan ze bovenaan. Maar dat een gedeputeerde meneer Thijs de Brede daar niet naar wil luisteren. Ja, dat vind ik een heel vreemd verhaal. Maar je zegt het al, daar wordt toch wel werk van gemaakt. En dan kan misschien een burgemeester van Hout kan daar misschien ook nog wel eens een aan bijdragen, hè?
2: Ja, dat heeft hij ook in een interview aangegeven. Dat ze zijn ook bij de gemeente zijn ze daar natuurlijk actief bij betrokken. En, maar het is een beetje raar dat het... Kijk, als het nou nooit een beeldbepalend evenement is geweest, maar het is jarenlang wel het geweest. Dus ja, en het is verder, de triathlon op zich is niet veel veranderd. En opeens is het dat niet meer. En dat is een beetje vreemd natuurlijk.
1: Ja, daarom. En met name ook, we zeiden het al, dat internationaal, dat ook weer voor de zoveelste keer, inderdaad, voor de 19e keer zelfs, de triathlon als een Europe Triathlon Premium Cup deelnemer wordt gehonoreerd. En dan is dat toch een duidelijke aanwijzing dat het meer is dan alleen maar een regionaal, een dorpsgebeuren, met alle respect. Hè?
2: Ja, nee, dit is wat ik zeg. Kijk, dit is echt on-Nederlands goed eigenlijk. Zo'n evenement en zo'n sport, hè? Want een triathlon sport is natuurlijk in relatief gezien natuurlijk een vrij kleine sport in Nederland. Hè? Ik bedoel, het is hier heel groot, maar landelijk gezien is het niet zo'n hele grote sport.
1: Ja.
2: En ze zetten toch zo'n evenement neer, wat gewoon, dit zou echt een onderdeel van de Olympische Spelen kunnen zijn.
1: Ja, precies.
2: En als de Olympische Spelen ooit naar Nederland komt, dan kunnen ze de triathlon gewoon uitbesteden aan Holten, wat dat betreft.
1: Ja, precies. He, want een van de criteria is dus, en dat schrijven ze zelf ook, een duidelijke gezamenlijke visie is dat er het versterken van de sport, het belang van het bewegen voor de gezondheid en de maatschappelijke betrokkenheid. Nou, dan zijn dat 3 criteria die ik net noemde, die in het voordeel spreken van de triathlon Holten. He?
2: Ja, maar wat zou je meer moeten doen, zou je zeggen, om in aanmerking te komen. Dus,
1: maar goed, jij zegt het al.
2: Ze zijn echt
1: achter de schermen
2: bezig om daar toch een gerechtigheid te krijgen.
1: Ja,
2: dus,
1: precies.
2: Dan moeten we afwachten hoe dat gaat aflopen.
1: Hoe dat gaat aflopen, ja. Prima. Nou, wij horen straks wel, ook in het interview wat jij hebt gehad... Dus met burgemeester en met Anita Brinks... dat wat hun visie is, maar dat heb je al voor een deel verwoord. Het is heel mooi. Heel mooi dat je even wat sfeeropname dus hebt weergegeven hier. En kijk, als je nog iets te melden hebt... afgezien van de interviews die we er mooi inmixen hier... om het zo maar eens te zeggen. Die komen allemaal aan boord. Maar als je tussendoor nog iets te melden hebt... dat je zegt, dan moet ik toch nog even... Want dat zou natuurlijk ook mooi zijn, ik zei het al, als er een Holtense of een Rijsense deelnemer, of deelnemster natuurlijk ook, ook nog even aan het woord zouden kunnen komen. Ja, maar dat heb je ook alvast in je gedachten.
2: Ja, nee, dat komt sowieso. Dus
1: prima.
2: Maar die gaan nu allemaal een beetje van start.
1: Dus, ja, heel mooi. Oké. Okay. Ja. Nogmaals bedankt, Koen.
2: Jo.
1: En tot straks.
2: Jo.
0: Radio 350 Sport.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all up in a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ja, met deze mooie muziek zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van weer een uurtje Triathlon Holte op deze zaterdag de 4e juli. We gaan op naar het nieuws en na het nieuws hopen we inderdaad dat u ook weer naar ons gaat luisteren. Tot dan!

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Radio 350. Sport.

0: Ja, Ben, ik ben inmiddels bij de burgemeester van de gemeente Rijsholte, Jurgen van Hout. Je ziet hier een mooi pak zonnebril op, want het is een mooi weer. En het is leuk, want hij heeft gisteren ook meegedaan met het college. Of althans met een groep aan bedrijvenloop. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, dat was fantastisch. Het is sowieso één grote mooie sfeer. En we doen inderdaad met het college en ambtenaren hebben we aan het bedrijfteam loop meegedaan. En zowel de 5 kilometer als de 10 kilometer hadden we teams voor. En ons team op de 5 is als derde team geëindigd. Ons team op de 10 als vierde. Dus we hebben mooie resultaten geboekt. En het is ook gewoon super leuk om het te mogen en te kunnen doen. Want het is één feest van herkenning en geniet hier als je dat mooie loopje mag doen zo.
0: Ja, ik zag ook dat u meedeed met de kinderen. Ja. Dat is ook nog een aparte ervaring, denk ik.
1: Ja, klopt. We hadden een aantal mensen hadden we ingeschreven. Maar dan zie je altijd weer dat er ook een paar zijn die hebben of een blessure. Of die voelen zich niet lekker. Of die kwamen er later achter dat het thuis niet paste. Dus er waren 2 kaarten over voor de 5. Dus toen heb ik gezegd, dan willen de kinderen vast wel meedoen. Dat wilden ze ook heel erg graag. Ben ik ook wel heel trots op. Want zeker onze oudste, onze dochter, heeft toen gelopen met een gescheurde knieband. Dus het is ook extra leuk ook om dat zo samen met je gezin te doen. We zeiden al tegen elkaar, misschien moeten we volgend jaar eens kijken of we dit als een gezinsteam mee kunnen doen met z'n 5. Dat zou wel leuk zijn.
0: En op welke manier is de gemeente betrokken bij deze hele organisatie?
1: Nou ja, je treft mij nu onderweg naar de huldiging van de echte, de professionele lopers, of de deelnemers, de echte elite, ja. Dus op die manier, we steunen, we stutten, we proberen ook richting andere partijen, ook de draagvlak en ook de aandacht voor de triathlon steeds verder te verbeteren. Het is natuurlijk een hele bijzondere editie, 40ste. En ik vind het ook wel heel erg mooi om te zien hoe die triathlon zo in dit dorp leeft en ook wel buiten het dorp. En daar moeten we met elkaar trots op zijn, daar moeten we zuinig op zijn. En ik zie ook wel dat er steeds meer aandacht voor is en dat ook bedrijven de weg naar juist ook onze triathlon weten te vinden.
0: En ik zie in de verslaggeving heel veel, in je post heel veel, het woord beeldbepalend. Dat moet een speciale reden hebben.
1: Dat zou zomaar kunnen. Want ik vind ook gewoon, en voor ons als gemeente is dit evenement beeldbepalend. Dat is het ook jarenlang voor de provincie geweest. Ik hoop ook oprecht dat de provincie, wat zijn ook bepaalde periodes dat je dat aan kunt vragen, op een gegeven moment weer zegt, ook voor ons is hij beeldbepalend. Maar ik heb begrepen dat er in ieder geval weer een bijdrage van de provincie is, wel op een ander niveau dan dat het eerst was. En ik vind het ook mooi om te zien dat juist ook de organisatie vanuit die tegenslag van wegvallende subsidie juist de slag ook naar voren gemaakt heeft. Volgens mij hebben we meer hoofdsponsoren dan ooit, hè. En sowieso meer sponsoren. Daarom proberen we ook als gemeente ons best te doen. En vind ik het gewoon voor de gemeente Rijsholte op zijn minimum een beeldbepalend evenement.
0: Oké, dus de werkzaamheden die u moet doen is het uitreiken van de prijzen aan elite. En voor de rest, wat is voor de rest het programma vandaag?
1: Ja, er zijn volgens mij gewoon er zijn, het meemaken en ondertussen ook gewoon genieten van zo'n prachtig evenement in onze gemeente. Dus ik ben eigenlijk gisteren deelnemer en vandaag wat meer de burgervader die vooral heel trots is op zo'n mooie dorp Holte en wat we daar allemaal kunnen bereiken.
0: Nou, mooi. Succes dan vandaag.

0: Ja, we gaan weer even naar Koen van Hoevelaak in het centrum van Holte. Koen, we hebben net jouw interview beluisterd met de burgemeester Jurgen van Hout. En daar heb je ook nog even het punt van zeg maar het beeldbepalend element. Hè? Dus dat is toch wel een belangrijk item. Maar ik heb begrepen dus dat ook vanuit de gemeente daar toch wel moeite wordt gedaan om daar nu bij de provincie inderdaad dus een lans te breken. Hè?
1: Ja, zeker. Hij is samen met de organisatie, want in het interview Martin Kemper, de man die alle promotie en alle sponsoring verzorgt. Ja. Die heeft daar ook een heel... Dat zal ik nog niet verklappen, want dan hoef je het interview niet meer te laten horen. Maar ze zijn met elkaar bezig om toch die status weer terug te krijgen. Want ten eerste vinden ze het gewoon dat het eigenlijk absurd is dat het niet als het beeldbepalend evenement wordt gezien.
0: Precies.
1: En ten tweede, ja, het scheelt gewoon enorm veel geld. Het is 60.000 euro per jaar wat ze op een begroting van 500.000 euro missen.
0: Ja.
1: Dus dat is meer dan 10%. En dat is natuurlijk een enorme klap voor de organisatie geweest. Daar dealen ze nu al een aantal jaren mee. Maar ze zijn inderdaad bezig. En daar is de burgemeester en de gemeentebestuur zijn daar ondersteunend bij. En die proberen wel die status weer terug te krijgen.
0: Ja, precies. En want je zou zeggen van, we nodigen die gedeputeerde meneer Thijs de Bree uit om eens even een kijkje te komen nemen. Dus hier bij de triathlon. Want ik denk dat ze daar in Zwolle misschien helemaal geen motie hebben of geen beeld hebben om dat woord nog eens te gebruiken. Dat het beeld bepalend is. En dan moeten ze toch zeggen als je bij zijn. Maar ik denk dat er geen vertegenwoordiger van de provincie aanwezig is. Maar dat kunnen we nog even checken misschien.
1: Ja, ik kan het nog even checken. Maar ja, het is eigenlijk belachelijk dat ze natuurlijk de status van zo'n evenement niet kennen.
0: Nee.
1: Ik bedoel, en ze hebben het, kijk, het rare is dat ze het, ik weet niet hoe lang, maar zelfs 10 jaar wel hebben toegekend.
0: Ja.
1: En dan opeens niet, terwijl er aan het evenement niets verder aan zich is er niets veranderd.
0: Nee, precies.
1: Het is alleen maar verbeterd.
0: Ja.
1: En ze hebben het juist, hè, want ik heb net een interview gehad met Anita Brinks, dat kan jullie zo meteen ook uitzenden.
0: Ja, mooi.
1: Ook het verbreden, zeg maar, van, daar zijn ze ook enorm mee bezig geweest, het verbreden van de deelnemers, hè, zo'n G-loop, allerlei, nou ja, om er echt een community van de gemeenschap van te maken.
0: Precies.
1: Dus niet alleen maar focus op de toppers en we moeten EK's en WK's hebben. Nee, juist de verbinding zoeken met elkaar. Dat zo'n evenement door alle lagen van de bevolking gesteund en ook dat er aan mee kan worden gedaan. Dus dat is een heel belangrijk streven van de organisatie. En ja, dan zou ik niet weten waarom het niet een beeldbepalend evenement kan zijn.
0: Nee, precies.
1: Ja, er zijn dan een aantal mensen die daarover beslissen. En die moeten ze weer zien te overtuigen dat toch het geval is.
0: Ja, want daar komt natuurlijk bij, dus dat heb ik al eerder gezegd, zowel vanuit de landelijke overheid als wel de provinciale overheid en de gemeente natuurlijk wordt echt een lans gebroken, zeg maar, voor de mensen moeten in beweging komen in deze tijd. En dus inderdaad bewegen voor de gezondheid en dergelijke. Een stukje duurzaamheid. En daar kun je dus aan bijdragen door dat evenement dus te ondersteunen financieel. Dat hij dus ook in de toekomst levert.

0: vatbaar is, hè? En daar is geld voor nodig natuurlijk, als je verder wil professionaliseren.
1: Ja, zeker. En ik kan je wel verzekeren, er wordt flink bewogen hier.
0: Dat kun jij zeggen. En wij kijken mee dus, zeg maar, via de livestream, dus wij zien dat ook. En dat is allemaal even in het teken van die gezondheid, waar we het allemaal met veel woorden over hebben altijd, maar ook waar moeten maken. Hè? En dat zal Anita Brink zal dat ook inderdaad wel gezegd hebben. Ze streven naar, ze zitten niet bij de pakken neer en zeggen van, we gaan gewoon verder. Met de verdere professionalisering en toekomstbestendigheid van het evenement. Dat is een citaat. Ja, ja. Hè? En daar heb je geld voor nodig. En natuurlijk, ze prijzen zich gelukkig met dus ook de aandacht van de hoofdsponsors. We zijn er weer twee bijgekomen, we hebben het al gezegd. En samen met de gemeente bouwen we aan een toekomst voor dit sportevenement. Net zoals ook andere sporten natuurlijk aandacht moeten krijgen. En hier in de gemeenteraad van Rijsselholte wordt er ook aandacht aan besteed. Ook de wethouder, we hebben inderdaad de wethouder gehad die afscheid heeft genomen net. Die was daar ook verre voor. Maar goed, je kunt er lang en breed over praten. Maar alles staat en valt met geld, met financiën. En als je dan zo'n mooi evenement als vandaag ook weer ziet, waarin we inderdaad echt de medewerking hebben, zeg maar, van de weergoden. Een geweldige ambiance. Mensen genieten, de supporters, dat zijn de toeschouwers. Zowel uit Holte als uit Rijssen. En dat is verre omstreek die hier naartoe komen. En er is aandacht ook, heb ik begrepen, maar dat kun jij wel bevestigen, van de regionale en de landelijke media, hè?
1: Ja, zeker. Iedereen is hier aanwezig. En ja, het is gewoon een evenement wat meetelt in de sportwereld. Dus het is een beetje vreemd hoe dat allemaal gegaan is. Maar ja, wellicht dat ze dat in de toekomst weer kunnen rechttrekken. En misschien wel een herstelbetaling krijgen, dan is het helemaal uit de wereld. Dus, Maar ja, goed, de tijd zal dat leren natuurlijk.
0: De tijd zal het leren, hè? En dat zien we vandaag ook wel, dat in elk geval de motivatie aanwezig is, zowel dus bij de organisatie als bij de deelnemers en natuurlijk ook langs de kant de toeschouwers die hun deel bijdragen. Want ik begrijp dus, als je over financiering praat, dat er ook een club vrienden van de triathlon is, die ook nog een steentje bijdragen. Maar dan weet jij misschien in het Holtense nog wel even iets over te zeggen. Zijn dat gewoon individuele particulieren?
1: Ja, dat kan ook. Maar dat zijn ook gewoon bedrijven die zeg maar niet echt volledig willen sponsoren. Maar die met een bedrag, ik weet niet precies, ik geloof dat het 400 of 500 euro kost. Dan kun je vriend worden en dan hoor je bij die club. En dan mag je in de VIP-tent, ik geloof voor twee personen of iets, heb je wat dingetjes. Ze hebben allerlei pakketten ontwikkeld en daar zal Martin Kemper, die heb ik ook geïnterviewd, die komt nog later in de uitzending.
0: Oh ja.
1: Martin zal daar ook over vertellen. Ze hebben van allerlei pakketten ontwikkeld dat eigenlijk iedereen zou kunnen bijdragen. Dus van klein tot groot. En zo'n pakket bestaat dan uit, hoe groter het pakket, hoe meer je ook terugkrijgt. Dus meer mensen in de VIP-tent en dat soort zaken. Maar voor ieder wat wils. Ze hebben een vriendenclub, die hebben ze al heel lang. Ze hebben een 2026 club, dus dan kost dat 2026 euro per jaar.
0: Ja.
1: En zo hebben ze ook allerlei clubjes opgericht. Om geld te genereren. En de ene wordt hoofdsponsor en de ander wordt vriend. Met elkaar moeten ze dat geld bij elkaar krijgen om jaarlijks dat evenement te kunnen organiseren.
0: Ja, precies. En komen die mensen ook nog in de loop van het jaar dus bij elkaar? Ik begrijp dus dat op een gegeven moment natuurlijk zo'n organisatie, dat gaat wel een jaar vooruit. Ik denk dat ze morgen al beginnen dus met de organisatie van de triathlon 2027. Maar laten ze het de mensen ook merken. Zijn er zelfs bijeenkomsten in het jaar? Evenementen? Sub-evenementen, om het zo maar eens te zeggen?
1: Ja. Ook daar, dat zal al in die interview van Martin en Anita, die zullen dat beide vertellen. Martin is dan echt van de sponsoring.
0: Ja, ik zie
1: maar inderdaad, een aantal keren per jaar komen de sponsors bij elkaar. En organiseren ze voor hun wat aparte evenementen. En dat is allemaal onderdeel van het pakket in het bieden aan de sponsors. En ook om te kunnen netwerken voor hun natuurlijk. Hè. Dat is belangrijk.
0: Nou ja, kijk, dat draagt natuurlijk ook een steentje bij. Dat je zegt van, wij hebben er al als club, als ondernemer, hebben we er wat aan. Hè? Dat als je praat over ondernemers. Voor wat hoort wat. Maar dat hoort bij het promotiepakket. Hè?
1: Je moet je wel bieden. Alhoewel, kijk, het ook wel een hoop goed wil is. Hè? Het is ook gewoon zorgen dat, we zijn er al achter na 40 jaar, dat dit een evenement is wat enorm verbindt en enorme impact heeft, ook op Holte zelf, hè, Holte Reizen.
0: Ja.
1: Dus iedereen, ik weet niet of alle sponsors het echt sponsoren om dat maandag de telefoon rood groeien staan met allemaal nieuwe opdrachten, maar dat ze ook gewoon de organisatie een warm hart toedragen.
0: Ja.
1: Hè, dat is ook deels de reden waarom een hoop mensen gewoon bijdragen. Hè, sponsors zijn geworden.
0: Ja, precies.
1: Dus dat heeft verschillende kanten.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Nou, ik kijk eens even hier naar het bestuur, maar dat is toch een hechte basis, zie ik. Hè? Want dus naast het trio, dus voorzitter, penningmeester, secretaris, is er ook een speciale groep wedstrijd, technische zaken, sponsoring, materialen en parcours en de marketingcommunicatie. Maar dat zijn allemaal elementen die ook noodzakelijk zijn om een dergelijke organisatie staande te houden en nog ook vooruit te laten denken, hè? Met een visie, met een bepaalde visie. En dat is er, dat zal Anita ook wel bevestigen, denk ik.
1: Ja, nou dat heeft Anita, ik heb haar net gesproken, ik heb haar net geïnterviewd. En dat zal ook, als jullie dat laten horen, zal ze dat ook beamen. Het is inderdaad ook bezig ook met de toekomst. Van wat willen we over een paar jaar, waar willen we over een paar jaar staan? En wat willen we als organisatie? Hè? En dat komt heel duidelijk naar voren dat ze niet zozeer de ambitie hebben om hier de Olympische Spelen naar Holte te halen. Maar meer het evenement zo breed mogelijk voor de bevolking te maken. Dat ook iedereen of zijn steentje kan bijdragen of gewoon kan meedoen.
0: Ja, precies.
1: Dat is meer de ambitie als dat ze een EK of wat dan ook niet binnenhalen. Want ten eerste kost dat heel veel geld. En ten tweede gaat het ten koste van de recreanten, waar het uiteindelijk het hele gebeuren wel om draait eigenlijk. Hè.
0: Ja,
1: dat niet is mooi, en al die superwedstrijden en die cups en dat soort zaken. Alleen zometeen, je zult zien, als zometeen de Holtenaren in de baan komen, dan gaat het feest pas echt beginnen. En dan is het echt een evenement voor de bevolking hier.
0: Ja.
1: En dat is uiteindelijk waarom het ook zo breed gedragen wordt.
0: Ja. Ja, en weet je wat ik me ook kan voorstellen? Dus kijk, met name ook in de jongere generatie, want als je praat over de toekomst, dan moet de jongere generatie daar ook inderdaad een oogje voor hebben. En als die zoals vandaag dit evenement zien, dan, maar dat zie je ook wel bij meer sporten, als er successen worden behaald, zeg maar, of is het nou bij het schaatsen, of bij het wielrennen, of bij het voetbal zelfs, dan voelt de jeugd zich ook meer aangetrokken tot een bepaalde sport. En het zou best kunnen zijn dus dat deze triathlon daar ook een steentje aan kan bijdragen. Met name dat de nieuwe generatie.
1: Ja, nee, maar dat is zo. Kijk, en het is natuurlijk zo dat, dat vertelde Anita ook. Kijk, die is natuurlijk opgegroeid in een triathlonfamilie. En zegt, ja, mijn vader is ermee begonnen. Nou ja, het was bij ons thuis zoete inval van bestuursleden. En toen in de tijd was het nog natuurlijk telefoneren en per brief aanmelden en dat soort zaken.
0: Ja.
1: En nu is haar eigen gezin, dat vertelt ze ook. Haar man is ook, die moest ook meedoen aan de hele triathlon gebeuren.
0: Ja.
1: En nu zijn haar kinderen zijn inmiddels ook al triatleet hier. Dat gaat van generatie op generatie. Maar dat is ook, dat is in Holte ook eigenlijk, eigenlijk wel heel normaal.
0: Dat is heel normaal. Ja.
1: Je zit of langs de kant, of je bent een vrijwilliger, of je doet mee.
0: Ja.
1: Meer mismaken zijn er niet, bij wijze van spreken. Dus,
0: ja, dat is mooi. Dat is mooi.
1: Dat zo wordt het ook beleefd. En het is ook fantastisch om mee te doen, omdat het gewoon super georganiseerd is.
0: Zeker, 100%, ja. En wat ik ook zo leuk vond in jouw interview met de burgemeester Jurgen van Hout, dat ook zijn kinderen, heb ik begrepen, of althans zijn dochter dus ook vandaag meedoet, hè, of mee heeft gedaan.
1: Ze hebben gisteren die loop gehad en ze deden mee met het gemeentebestuur. En ze kwamen iemand tekort. Toen heeft hij binnen zijn eigen gezin, want zijn kinderen zijn ook sportief.
0: Ja.
1: Binnen zijn eigen gezin heeft hij zijn zoon en zijn dochter zover weten te krijgen dat die ook mee zijn gaan doen. En hij zelf is ook heel fanatieke hardloper.
0: Ja.
1: Dus en hij vertelde hij geloof ik ook in een interview dat hij misschien volgend jaar nog wel met het gezin van Hout meedoet.
0: Dat zou mooi zijn.
1: In plaats van met het college. Dus,
0: dat zou mooi zijn.
1: Dat is natuurlijk super als je zo'n burgemeester in je midden hebt die fanatiek en ook gewoon. Ja.
0: Weet je, schiet me net te winnen, dus het zou leuk zijn als ook de provincie dus met een team gaat komen. Hè?
1: Met name de man die het beeld bepaalt.
0: Meneer Thijs de Bree, speciaal uitnodiging. Anita Brinks moet hem speciaal uitnodigen. Hè? Dus, met een eigen team. Nou, wie weet, hè?
1: Wie weet, ik bedoel. Ja. Ik denk, kijk, die mensen doen ook hun ding, weet je wel. En ze zullen reden hebben.
0: Begrijp ik ook wel,
1: Om die dingen wel of niet toe te kennen. Dat weet ik ook allemaal niet. Maar het is Het is nu aan de organisatie om inderdaad de provincie...
0: Nou ja, kijk. Ja, ook een provincie moet de hand op de portemonnee houden natuurlijk. En dus dat zal een reden zijn geweest. Maar ja, goed, wij noemden het vanochtend al. Dat ik op een gegeven moment kijk naar de andere organisaties, stichtingen, evenementen... die wel inderdaad geld hebben gekregen en nog steeds krijgen. Dan denk je bij jezelf, met alle respect... ja, daar hoort de triathlon Holt zeker op nummer 1 te staan. Maar goed, de toekomst zal, jij zegt het al, de toekomst zal het uitwezen. Hè?
1: Ja, dat gaan we meemaken.
0: Dus. Ja, ja.
1: Ik mag nog eventjes hier bij de finish op de eerste Holtenaren die binnenkomen.
0: Fantastisch.
1: Bij de kwart Holtes kampioenschap. Die zijn nu volgens mij onderweg.
0: Ja,
1: dus dan kom ik weer terug in de uitzending.
0: Dat zou mooi zijn. Hè? Dus,
1: ja. Oké.
0: We horen van je. Oké, tot zo. Jo.

Ja, we gaan weer op weg dus naar het nieuws van 4 uur op deze zaterdag, de 4e juli. De dag van de triathlon Holten. European Cup en natuurlijk recreanten met elkaar. Wij houden u graag verder op de hoogte. En dat zal na het nieuws van 4 uur niet anders zijn. Tot dan!

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Ja, dat klopt, ja. Ja, Ben, ik sta hier. Je had al gevraagd om even een interview te kunnen afnemen met Rachel Klamer. Nou, ze staat naast mij. Niet in de sportkleding zoals ze al die jaren hier heeft meegedaan. Maar ze is hier aanwezig. En ja, hoe vaak heb je eigenlijk meegedaan, Rachel?
1: Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet hoe vaak ik heb meegedaan. In ieder geval vaak genoeg om hier inmiddels heel goed weg te weten. En elke weg, elke bocht van het fietsparcours en het loopparcours goed te kennen.
0: Ja, je was echt wel een beetje het kind van Holte. Het triathlonkind van Holte al die jaren. En hoe vaak heb je hem gewonnen?
1: Wat ik net hoorde, ik weet niet of het klopt, was 6 keer. En een aantal keer op het podium. Een aantal keer natuurlijk buiten. Maar het was in ieder geval elke keer weer mooi mee te doen.
0: En hoe lang ben jij actief? Want je bent inmiddels gestopt. Maar hoe lang ben je actief geweest in de sport op zich?
1: Ja, ik denk dat een van de eerste wedstrijden die ik deed, überhaupt, is een van de eerste triathlons. Die was hier ook in Holte. Was in 2007 of 2008. Dus dat is al een behoorlijke periode geleden. Ik moet zeggen, ik voel me niet zo oud. Maar als je naar de startlijst kijkt, naar de leeftijden, dan zie ik gewoon, oké, daar moet ik niet meer willen staan. Al begint het natuurlijk nog af en toe wel te kriebelen. Maar het is leuk om hier vandaag op een andere manier betrokken te zijn bij het evenement. Ja.
0: Hoe ben je hier betrokken?
1: Nou, ik doe af en toe co-commentator met Ruud de Haan, andere speaker hier. Doe normaal voor Eurosport. En nu werd me gevraagd, verteld van joh, kom ook naar Holte. Dan gaan we samen aan de microfoon staan. Totaal anders, maar wel ontzettend leuk.
0: Ja, maar na je actieve, of ja, je bent al gestopt met de triathlonsport op zich. Maar hoe ziet jouw sportieve leven eruit?
1: Ja, ondanks dat ik tegenwoordig een redelijk normale baan heb, ben ik nog steeds absoluut betrokken bij de sport. En blijf ik ook sporten. Ik zeg wel eens, ik ben gewoon na zoveel jaar ben ik 100% verslaafd aan sport. Ik kan geen dag zonder. Als het moet dan. Ik bedoel, ik kwam gisteren net terug van vakantie en dan heb ik de hele dag in de auto gezeten. Dan was het te laat om nog echt te gaan sporten. Maar zoals vandaag, ik heb mijn hardloopschoenen gewoon mee. Ik ga vandaag nog wel even een rondje lopen.
0: Okay, maar het bestaat hoofdzakelijk uit lopen of doe je ook nog iets? Heb je ook een andere sport nog bijgenomen?
1: Nee, hoofdzakelijk lopen, fietsen en dan nog een enkele keer zwemmen. Maar goed, het zwembad is toch weer wat moeilijker dan als je thuis bent en je gewoon een keer je loopschoenen aan kan trekken. De sport, die liefde voor die sport blijft, die zal er altijd ook zo blijven zijn. En ik hoop ook altijd betrokken te blijven binnen de triathlonsport.
0: Ja, want het is natuurlijk, je hebt enorm veel ervaring, nationaal en internationaal. Hoe ga je dat, is er nog een plan om dat over te brengen op de andere sporters, de jonge sporters?
1: Jazeker, plannen die lopen, plannen zijn er. We hebben nog wel wat andere ideeën. Mijn man coacht in ieder geval momenteel ook een aantal atleten, zowel op recreatief en als op internationaal niveau. We zijn van de lange adem. We zijn nog steeds bezig met het bouwen van een kleinschalig trainingscentrum. Hopelijk zijn we binnenkort klaar met de vergunningen. En kunnen we eindelijk echt aan de slag. Maar tot die tijd blijven we in ieder geval op de manier verder gaan zoals we nu bezig zijn. En komt er uiteindelijk hopelijk een mooie plek waar we ook atleten kunnen verwelkomen. En niet alleen maar meer online kunnen begeleiden, maar ook echt ook ter plekke.
0: Oké, okay, nou dat zijn mooie ontwikkelingen. Je vertelt over een normale baan, maar wat is voor jou een normale baan?
1: Nou ja, voor mij nu normaal, maar voor de meeste mensen dat je gewoon naar kantoor gaat en dat je daar je werk doet en om, 5 uur weer naar huis gaat. Dat is even wennen, zeker vooral in het begin. Ja, je was natuurlijk gewend om altijd buiten te zijn. En dat mis ik ook wel. Kijk, triathlon is echt een buitensport. In ieder geval 2 van de 3 disciplines doe je vrijwel altijd buiten. En dat is wel even omschakelen. Vandaar dat ik ook zeg, ik heb dat lopen en het fietsen en eventueel het zwemmen ook wel echt nodig om gewoon nog een beetje, niet af te kicken. Want afkicken zal ik nooit helemaal doen. Maar in ieder geval nog lekker actief bezig te zijn.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat zoals bij zo'n triathlonbond of een organisatie, ben je daar nog door benaderd? Of is daar nog een plan om daar nog iets voor te gaan doen?
1: Ja, ik heb bewust even afstandje genomen nadat ik ben gestopt. Omdat ik ook nog niet zeker wist welke kant ik zelf op wilde gaan. Ik denk dat het voor mij ook goed was om in het bedrijfsleven wat meer te leren. Want je bent natuurlijk altijd heel erg met jezelf bezig geweest. Gewoon ook leren van je kunt wel denken dat je misschien atleten wil begeleiden. Maar ga eerst eens even kijken hoe dat is. Hoe het leven na de sport is. Maar goed, mijn passie kom ik na een jaar achter dat het absoluut nog steeds binnen de sport is. Dus dat is... Nou, is ook wel fijn prettig om te weten,
0: Oké, dus jouw toekomst ligt wel weer echt richting sport. Ook je bent bezig met een centrum te bouwen, dus dat wil wel zeggen dat je daar actief in gaat ontplooien. En, en op welke manier denk je die atleten te kunnen begeleiden?
1: Ja, ik hoop door een stuk ervaring, vooral dat je een stuk ervaring, wat je al hebt opgedaan de afgelopen jaren, dat je kan overbrengen op atleten, zowel jong en oud. En dat is niet alleen maar door aan de hand van het schrijven van een schema, maar ook gewoon echt helpen van, goh, ja, hoe gaat het met iemand? Hoe voelt de training? Coach in dat opzicht. Ik heb altijd gezegd, je hebt trainers die maken een schema. En je hebt coaches die, ja, die kijken wat breder dan alleen maar het schema. Wat past ben je? Wat voor atleet ben je? Ja, dat zijn dingen die ik in mijn carrière wel heb geleerd. En natuurlijk, iedereen maakt fouten. Ook ik heb op het allerlaatste moment nog flinke fouten gemaakt. Maar goed, daar leer je het meest van. Dus ja, op een heel breed gebied eigenlijk.
0: Nou, hoe was jouw begeleiding in die tijd?
1: Ja, heel verschillend. Ik begon natuurlijk bij de Nederlandse Triathlonbond als junior. En ben dat traject gewoon gaan volgen. Na een aantal jaar leerde ik mijn man, toen mijn vriend, kennen. Die had zich aangesloten bij een internationale groep. Daar ben ik bij aangesloten. Uiteindelijk na zoveel jaar weer teruggekomen naar de Triathlonbond. En na een paar jaar weer het zelf gaan doen. En op een gegeven moment, nu ben ik oud genoeg. Ja, dan kwamen ook een beetje de lichamelijke mankementen. Ik heb altijd gezegd, ik wil zo lang mogelijk kunnen blijven bewegen, blijven sporten. Dus ja, op momenten dat ik het heel erg mis, moet ik mezelf ook realiseren, je wilde ook zo lang mogelijk blijven sporten. En dat betekent dat topsport is ontzettend mooi. Sport is gezond. Ja, topsport niet. Je maakt soms dingen kapot. En ik heb nooit echt een spijt van. Maar op een gegeven moment is het dan ook gewoon wijs, ondanks dat het misschien anders kan voelen, om gewoon te zeggen, jongens, nu is het goed geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je me nooit meer aan de startlijn van de wedstrijd ziet staan. Ik heb begin dit jaar nog een soort van ultra-evenement gedaan. En dat was ontzettend leuk. Ja, totaal anders. Dus ik blijf wel bezig.
0: Ja, nou, dus we gaan je zeker terugzien in de toekomst. En geniet nog van deze dag in Holten. En we zien je volgend jaar misschien wel op een hele andere manier weer terug hier.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik kan nog niet zeggen hoe over een jaar. Maar als het goed is, ben ik hier weer aanwezig. Ik ga eerst eens even andere keer aan te aanmoedigen.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

Ja, luisteraars, u weet het, tijdens de triathlon Holten, ook dit jaar weer, is er zowel aandacht voor de topatleten als voor de recreanten. Om maar even terug te komen op de topatleten die strijden om punten voor de prestigieuze triathlon Premium Cup. Voor de mannen en voor de vrouwen is het wel even inderdaad misschien aardig voor de luisteraars, voor u, om even de standen te noemen. Het is duidelijk dat zowel bij de mannen als de vrouwen dus er weer een Franse dubbelslag is, net als vorig jaar. En bij de vrouwen is de triathlon Premium Cup gewonnen door Manon Laporte in een tijd van 58 minuten en 8 seconden. Met op de tweede plaats onze Nederlandse Robin de Reiling, een tijd van 58 minuten en 9 seconden. U heeft het mooie interview gehoord wat Koen van Hoeflaak, onze verslaggever ter plekke, met haar heeft gehad. En op de derde plaats weer een internationale topatlete. Dat is Selina Klamt, die de tijd heeft afgelegd in 58 minuten en 13 seconden. Dan gaan we over naar de mannen. Daar is Milan Larivière, de Fransman, geëindigd in een tijd van 52 minuten en 18 seconden. Met op de tweede plaats de Engelsman Harmes Riley, tijd van 52 minuten en 20 seconden. En natuurlijk om de internationale range van 3 compleet te maken, op de derde plaats de Spanjaard Andres Prieto Vilar, met een tijd van 52 minuten en 22 seconden. Wel leuk om even te vermelden dat de winnaar bij de mannen, Milan Larivière, heel enthousiast is. Hij zegt

Ik had een slechte start van de race bij het zwemmen. Op het fietsparcours probeerde ik naar voren te komen, maar het was erg druk en gevaarlijk tussen de renners. En op het loopparcours probeerde ik in de buurt van de beste te blijven. Ik wist dat ik een sterke eindsprint in mij had. Hij noemde nog, en dat is een stukje promotie natuurlijk voor de organisatie van de Triathlon Holte. Die Triathlon Holte is een geweldige race. Mooi zwem- en fietsparcours. En de mensen die mij aanmoedigden langs de kant bij het loopparcours waren geweldig. Dit is een compliment zowel voor de organisatie natuurlijk als voor de supporters, de bezoekers aan de ook weer druk bezochte triathlon van dit jaar. Ik geef het even door en natuurlijk, we zijn nog even in de lucht tot 7 uur om ook u op de hoogte te houden van de resterende resultaten, waarbij ook tijd is ingeruimd voor een aantal interviews. Maar daarover straks meer.

Ja, wij volgen vandaag voor u de sportieve beleveningen van de sporters en recreanten tijdens de Triathlon Holten 2026. En het loopt met de klok van 5, dat wil zeggen dat we dus alweer een uurtje kunnen afsluiten. We gaan op naar het nieuws en na het nieuws zijn we weer graag bij u terug om een vervolg te geven aan deze marathonuitzending op Radio 350 Sport.

0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

0: Ja, Ben, een volgend interview. Ik sta hier met Martin Kemper. En Martin, vertel je, wat is jouw taak binnen de organisatie?
1: Nou, mijn taak, wij zijn met 7 bestuursleden. We doen het allemaal op vrijwillige basis. En mijn taak is sponsoring. Dus ik ben heel jaar druk bezig met nieuwe sponsoren zien te vinden, zien te zoeken. En ook het sponsorbeheer. En dat is ook zeker heel belangrijk, want we gaan ieder jaar gaan wij de 50 grotere sponsoren gaan wij allemaal langs in het kader van sponsorbeheer. En uiteraard nemen we dan een mooi cadeautje mee en in de hoop dat ze weer een vinkje geven voor volgend jaar. En dat is best een heel werk. Ja.
0: Ja, sponsoring is natuurlijk belangrijk om zo'n enorm evenement overeind te houden. Burgemeester Van Hout komt hier net voorbij. En ik heb met hem ook een interviewtje gehad. En hij sprak over beeldbepalend steeds. En dat is een term die bij jullie nogal wat te doen heeft gegeven. Hè?
1: Ja, dat ligt wel heel gevoelig. Dat houdt ook in dat we zijn volgens ons al 20 jaar beeldbepalend. En we hebben de laatste 20 jaar iedere keer subsidie gekregen van provincie. En dat gaat dan om 60.000 euro per jaar. En dat is gewoon heel veel geld. En we kwamen erachter dat we in één keer niet meer beeldbepalend zijn. En daardoor zijn we dus voor 3 jaar achter elkaar 60.000 euro misgelopen. Dus 3 keer 60 is toch 180.000 euro. En op een begroting van 500.000 euro is dat gewoon heel veel geld. Wij zijn trouwens nog steeds bezig met de provincie. Want we gaan in verweer. En we gaan zelfs tot aan de rechter toe kijken of we toch nog ons gelijk kunnen halen.
0: En dat proces dat loopt nu op dit moment?
1: Ja, binnenkort volgt er een hoorzitting. We hebben in het kader van de WOO, dat is de Wet Openbaarheid, hebben we alle documenten opgevraagd die daar betrekking op hebben. En wij hebben 265 documenten gekregen, kunnen we bestuderen. Nou, ik denk als je dat print, dan heb je ongeveer een meter papier ongeveer. Dus we kunnen ons nog wat een en ander bestuderen.
0: Ja, oké, maar in de tussentijd heb je het op moeten lossen door heel actief de Holtense bedrijven te benaderen. En ik ken jou een beetje. Daar ben je inderdaad heel erg actief in. En je laat geen moment onbenut om bedrijven te wijzen op het feit dat ze kunnen promoten. En hoeveel extra sponsors heeft dat opgeleverd?
1: Ja, we hebben dit jaar 38 nieuwe sponsoren, CQ-vrienden, erbij gekregen. En dat is toch wel een heel gedoe. Die zijn ook allemaal vandaag welkom in de tent. Dat heeft ook in geresulteerd dat we vandaag met 600 mensen in een VIP-tent zijn. Ook dat hebben we nog nooit zoveel mensen in een VIP-tent gehad. En dat komt zeker door extra nieuwe sponsoren erbij.
0: En welke extra activiteiten organiseren jullie zo door het jaar heen voor de sponsoren?
1: Ja, wij hebben voor de sponsoren en voor de vrienden hebben we altijd een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst. En dan zijn ze gewoon welkom en dan doen we altijd een hapje en een drankje. En dat vinden we gewoon heel mooi. We hebben gewoon een heel mooi gemengd sponsorplan van groot naar klein. En ook de plaatselijke stucadoor en de tegelzetter. En juist dat maakt ook dat soort evenementen mooi. Dat het niet alleen maar een feestje is waar alleen maar directeuren lopen.
0: En hoe merk je, is het gevoel van de sponsoren om onderdeel uit te maken van zo'n groot evenement?
1: Ja, nou dat voel je gewoon als je hier loopt en als je straks weer de VIP-tent in gaat. Ze vinden het ook gewoon allemaal helemaal geweldig. En we doen ook heel veel bekendheid en logovermelding. Op het beeldscherm, de LED-bol, komt hun logo iedere keer weer voorbij. Ik ben zelf, naast dat ik in het bestuur zit, ben ik zelf ook sponsor. Dus ik vind het ook mooi als ik dan mijn logo voorbij zie komen. En leer mij wat over ondernemers kennen. Ze vinden allemaal geweldig als hun eigen logo voorbij komt. En als die er niet op staat. Dus we moeten daar ook heel erg goed op letten dat we er niet eentje vergeten. Zelf ben ik dan ook nog sponsor van de Loopbrug. Dus ik heb er zelfs nu zicht op. Daar is ook wel heel mooi om dat te zien. En als iedereen allemaal geniet en leuk heeft, dan vinden de sponsoren dat ook leuk.
0: Ja, en nou ben je niet alleen sponsor. Maar gisteravond heb je ook zelf meegedaan aan het loopgedeelte. Hè? Ik geloof dat je het loopt. Hoe is dat bevallen?
1: Ja, dat was vorig jaar de eerste keer. Dit jaar dus de tweede keer. En eigenlijk was het de regel binnen het bestuur. Wij mochten als bestuur niet meedoen met het evenement zelf aan deelname. Naast dat ik dus in het bestuur zit, ben ik ook sponsor, wat ik net al zei. Wij doen met Palazzo altijd mee met een paar teams. En toen kwamen ze vorig jaar een hardloper tekort. Toen heb ik mij daarvoor aangemeld. Dit jaar dus weer. Ik hoor er niks meer van binnen het bestuur. En als dat wel zo is, dan moeten ze mij maar wegsturen. Maar dat doen ze toch niet.
0: Nee. Nou ja, goed. Maar het is als bestuur, als bestuurslid misschien ook wel handig om een keer zo'n actief... de sport van binnenuit mee te maken. Want dan kun je misschien ook dingen zien die je misschien signaleert. Zeg, hey jongens, dit moet anders. Of dit is goed. Dit hoeft niet verbeterd te worden.
1: Ja, ik vind dat juist heel goed. Want... ik geef eerlijk toe, ik zit nu geloof ik een jaar of 6, 7 in het bestuur. En ik wist ook helemaal niet precies waar die hardlooproute heen ging. En nou, ik heb hem nu 2 keer gelopen, dus ja, ik kan hem nu wel dromen. Maar inderdaad, Koen, wat jij zegt, dat is wel zo. Dan vallen je ook bepaalde dingen op die je anders niet ziet. Toevallig gisteren kwamen we door de Oranjestraat heen lopen, waar wij dus ook met Palazzo zitten. En toen liepen we precies tegen de zon in. Die zon die was best nog wel fel. Nou, en er stonden borden langs de weg in. En toen liep ik toch gewoon bijna tegen zo'n bord aan. Weet je? En dat zijn nou net van die details. Dat ik denk van, hey, dat moet wel even in de gaten houden voor volgend jaar weer. Dus het is denk ik in mijn ogen alleen maar goed dat wij als bestuur af en toe gewoon zelf meedoen.
0: Nou ja, goed. Dat is ook een goede manier om het parcours van binnenuit en de hele sport van binnenuit te beleven. Nou, bedankt dat je eventjes te woord wilde staan. Martin Kemper, de man achter het grote geld binnen de stichting.

Ja, vind je het mooie interview van Koen van Hoeflaak met de man van de sponsoring, het grote geld, zoals die zei, Martin Kemper van de Triathlon Holten van 2026. Zijn we alweer een uurtje verder nu op onze marathonuitzending. De verslaggeving van de hele dag van de sportieve prestaties van zowel de topsporters als wel de recreanten. En we zijn fijn, we zijn blij dat u weer luistert naar ons programma. En we houden u verder nog tot ongeveer 7 uur op de hoogte van de vorderingen en ook van belevenissen en verdere informatie

0: Oké, met hoeveel mensen zijn jullie van de EHBO hier aanwezig?
1: Van de EHBO zelf zijn we denk ik met ongeveer 30 mensen. Er komt nog het Witte Kruis bij en de ambulance komt erbij. Dus ik totaal denk ik iets met 40 man voor de verzorging en de eerste hulp.
0: Ja, je staat hier bij de finishplek met een collega, Ineke. En waar zijn die anderen? En nog twee anderen, zeg je even erbij. En er is ook nog een hele sportmassage toestand erbij. Waar de atleten, als ze over de finish komen, even gemasseerd worden. Maar de rest van jullie, van jouw collega's van de EHBO, waar verblijven die?
1: De verblijven de 4 personen op een scooter. De verblijven 4 personen op een gator. In bussen rijden nog mensen die patiënten materiaal ophalen. En we hebben nog vaste posten die overal staan. Bij het zwembad, bij de Domelaar, bij het Zandvoortspad. Ja, noem het maar op.
0: Ja, en de wedstrijd die is nu al een tijdje aan de gang. De elites zijn allemaal achter de rug. De recreanten komen nu aan bod. En is er al wat gebeurd in de tussentijd waar je in actie had moeten komen?
1: Wij hebben schaafwonden gehad. Ook wel wat behoorlijke schaafwonden. Maar de meeste zijn allemaal kleine schaafwondjes. Op blaren van de schoenen aan de voeten. Nee, het gaat echt ontzettend goed.
0: En maar wat verwacht je? Want zometeen komen de recreanten. Die zijn natuurlijk wat minder geoefend als de professionele mensen. Kun je met die 7 jaar ervaring dat je hebt daar al iets over zeggen? Dat je denkt, nou, het wordt altijd wel wat drukker na verloop van de wedstrijden.
1: Ja, ik denk wel dat het straks een beetje drukker wordt. Maar nu hebben we net zoals de elite gehad. En de echte sporters, de buitenlanders. Die zijn gewoon getraind. Die liggen even. Die drinken water, nemen een stukje fruit. En dan staan ze weer op en pakken ze de fiets. Zo gaat het met die. Maar die straks komen, ja, die denk ik dat je daar wel meer mee bezig bent. Ja. Ja.
0: Maar ja, goed, het is te hopen dat er geen ernstige dingen gebeuren de loop van de dag verder. Nou, ik wens je nog veel succes deze middag met jullie team. Alle mensen langs het parcours. En hopen dat het inderdaad allemaal goed afloopt. Dankjewel.
1: Dat hoop ik ook. Het was een geslaagde dag in ieder geval.
2: Ja, u heeft het goed gehoord. Dit was natuurlijk niet Anita Brinks wat ik aangekondigd had. Maar dit was Joke Rietberg van de EHBO. Natuurlijk een onmisbare schakel in het geheel vandaag. Hè, om ongelukken te voorkomen. Of tenminste inderdaad een oplossing te vinden. Dit was Koen van Hoevelaken met Joke Rietberg. Anita Brinks, houdt u van ons te goed.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 6 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dat was nieuw. Nou Ben, ik zit hier inmiddels naast de voorzitter van de stichting Triathlon Holte, Anita Brinks. En ja, hoe lang ben je dat eigenlijk al?
1: Ik ben 6 jaar voorzitter en dit is de 5e triathlon. Want we hadden natuurlijk een jaar corona, of eigenlijk 2 jaar corona, maar toen was ik nog geen voorzitter. Dus dit is mijn 5e triathlon als voorzitter en mijn 40e triathlon overal.
0: Ja, ik wil zeggen, hoe lang ben je al verbonden? Maar 40 jaar zeg je al. Ja, ik zag ik weet niet, ergens een post dat van de week is er een jubileum geweest in de tent. Ja. En daar heb je een boek uitgereikt. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, we hebben inderdaad een boek samengesteld over die 40 edities. En nou is het niet precies over alle 40 jaren wat. Maar het is meer de tijdsgeest van wat is er in die 40 jaar allemaal gebeurd en veranderd. We hebben vooral niet geprobeerd om compleet te zijn. Want het is gewoon te veel verhalen, te veel herinneringen. Maar ik denk dat het een heel mooi boek is geworden. Waarin je kan zien van hoe de triathlon zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft.
0: En hoe heb je die informatie allemaal verzameld?
1: Martin Pieters, een van de oud-voorzitters, en Gerrit Willems, een van de fotografen, die hebben geholpen met het uitzoeken van alle foto's. En ja, er zijn natuurlijk heel veel herinneringen, gesprekken met verschillende mensen en al die informatie samen. Daardoor hebben we dat boek kunnen samenstellen. En we vertellen het eigenlijk aan de hand van, er zijn 10 verschillende hoofdstukken die eigenlijk allemaal over een ander deeltje gaan. Dus over het EK en het WK bijvoorbeeld. WK, maar ik bedoel World Cup. Over hoe het vroeger was, over veranderingen in het parcours. En het laatste hoofdstuk gaat natuurlijk over de toekomst. Ja.
0: En als je zo in die loop der jaren zo'n boek bladert, wat zijn nou de grootste verschillen dan?
1: Het meest opvallend, wat iedereen het meest zal zien, is het verschil in parcours. Hè? Vanaf het zwembad. Het zwembad zwemmen we nog steeds. Maar ook eerst de Schipbeek en toen de Domelaar zijn erbij gekomen natuurlijk. De Holteberg is erbij ingekomen, die hadden we eerder niet. Dus zulke dingen, dat zie je als veranderingen. Achter de schermen is er ook heel veel veranderd. En we zijn natuurlijk van 150 deelnemers naar ongeveer 2500 deelnemers gegroeid.
0: Ja, en het zit een beetje in de familie bij jou. Want ik vertelde al, je vader die is echt bij het begin, hè, bij de aanvang van de... Welke impact heeft dat op de familie gehad eigenlijk?
1: Het was eigenlijk altijd heel erg leuk. Hè? De triathlon gebeurde deels bij ons thuis gewoon. Want het bestuur kwam regelmatig bij ons over de vloer. Deelnemers die belden op. Het is nu bijna niet meer voor te stellen. Maar vroeger moest je bellen als je mee wou doen. En dan moest je een inschrijfformulier opvragen. En dat ging dan met de post heen en weer en zo. Dus ja, er gebeurde altijd wat rond die triathlon bij ons thuis. En zo zijn we er langzamerhand zelf ook in gegroeid. Dus ook mijn man, die kwam bij ons thuis. En toen was het natuurlijk, ja, leuk allemaal, maar dan moet je wel helpen. En inmiddels helpen onze kinderen ook mee. Dus echt een familieding, kan ik wel zeggen.
0: Generatie op generatie. En wat is de afgelopen 6 jaar dat jij de leiding hebt over deze stichting? Welke veranderingen heb jij aangebracht? Of heb je gezegd van nou, dat daar heb ik wel mijn stempel op kunnen drukken?
1: Ik denk niet dat er iets specifieks is waar ik echt mijn stempel op gedrukt heb. Want we proberen het hier bij de triathlon echt heel erg samen te doen. En misschien is het dat dan wel... Ik probeer heel erg de verbindende factor te zijn tussen de vrijwilligers, de verschillende bestuursleden uiteraard, de blokhoofden. Maar we hebben ook dingen gedaan als introductie van een G-loop. Zodat je ook andere, eigenlijk veel meer soorten deelnemers nog kan aanspreken.
0: In de breedte, dus in wat...
1: Echt de breedte. En ik denk ook dat we ons de laatste jaren nog veel meer zijn gaan realiseren dat wij... Zeker een triathlonwedstrijd zijn, echt een top triathlonwedstrijd in de wereld. Maar dat wat wij teweeg brengen als stichting met... het is meer een hele community die je opzet met z'n allen. En dat die verbinding misschien nog wel veel belangrijker is dan het evenement zelf. Het zwemmen, fietsen en lopen, zeg maar.
0: En ik ben wel benieuwd, hoe ziet een triathlonjaar voor jou eruit, gewoon persoonlijk?
1: Om eerlijk te zijn...
0: Waar bestaat het allemaal uit? Wanneer begint het, eindigt het?
1: Het begint en eindigt eigenlijk nooit. Want kijk, vandaag hebben we dan de triathlon. Morgen gaan we opruimen natuurlijk. En dan beginnen we eigenlijk al heel snel weer met evalueren. En we vergaderen gewoon het hele jaar door. Want we moeten natuurlijk de plannen voor wat we volgend jaar gaan doen... die moeten we nu al gaan maken. het bid voor wat we bij de Europese Triathlonbond moeten doen om de wedstrijd voor volgend jaar aan te vragen, ja, die moet al in de zomervakantie ingediend zijn. Dus dat betekent dat we nu al aan het nadenken zijn over wat voor wedstrijd gaan we volgend jaar neerzetten. Ja.
0: Maar we hebben vandaag dan de wedstrijd. Uiteindelijk is dat dan weer het eind van het jaar, zeg maar, voordat het weer begint. Hoe verloopt het tot dusver?
1: Het loopt fantastisch. Ja, ik zie alleen maar blije gezichten. Ik probeer vandaag zoveel mogelijk blokhoofden, vrijwilligers en zo te spreken. En mensen die helpen. En gasten in de VIP-tent te spreken. En ik zie heel veel blije gezichten. Atleten die heel enthousiast zijn. Dus mooier dan dit zou het eigenlijk kan het eigenlijk niet.
0: En wat is nog, je hebt het over de toekomst, wat is nog een wens van jullie als stichting om als wedstrijd bijvoorbeeld een Europees kampioenschap weer of Virginie Geest, wat is een wens om voor jullie om die te kunnen vervullen? Wat moet je dan allemaal gaan doen?
1: Een heel belangrijk ding om te doen is dan meer budget binnenhalen. Want een heel groot internationaal kampioenschap binnenhalen, ja, dat is gewoon heel erg duur om te doen. Maar goed, we hebben zeker die ambitie om te kijken wat er mogelijk is. We realiseren ons ook wel dat, we hebben natuurlijk bij het 25-jarig bestaan van de stichting hebben we het Europese kampioenschap hier gehad. En veel mensen kijken daar nog met heel veel plezier op terug, wij ook als organisatie. Alleen tegenwoordig is zo'n evenement organiseren even wat anders dan dat het toen was. We hebben heel veel ambitie. Maar wij vinden ook die G-atleet en elke vrijwilliger ook heel erg belangrijk. Dus ja, we willen wel zorgen dat we die ook allemaal kunnen bedienen tijdens zo'n evenement.
0: Dat is een mooie streven en ook een mooie ambitie voor de toekomst. Wat ga je nu nog verder doen? Het is nu 3:30 als ik dit interview afneem. Het is nog een paar uur, hè. Zometeen beginnen alle Holtenaren ook actief te worden in het zwembad.
1: Ja, ik heb nog een paar plichtplegingen vandaag. En verder ga ik vooral heel veel genieten nog vandaag van al die atleten die over de streep komen. De blije mensen in de VIP-tent. Maar ook van de vrijwilligers die allemaal met ontzettend veel plezier zorgen dat die atleten zo goed over de streep kunnen komen.
0: Ja, je hebt nog één vraag. Heb je ooit zelf meegedaan?
1: Jazeker heb ik zelf meegedaan. Maar ik moet wel zeggen dat de combinatie van meedoen en organiseren is niet zo heel erg goed. Dus dat ga ik niet meer doen, nee.
0: Oké, nou dankjewel en veel plezier dan nog vandaag.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
2: Nou, dat was mooi.

0: Ja, Ben, ik sta hier langs de kant van de triathlon Holte. En zoals je weet is het een enorme sfeervolle bedoeling. Overal mensen met barbecues en staarttafels met drank. En ik sta hier bij Gert-Jan Schepeman. Een man die ook vroeger heel vaak heeft meegedaan. Gert-Jan, hoe vaak heb je meegedaan?
1: 10 keer in totaal. Met het welbefaamde Toga triathlon team.
0: Ja, dat was toen in de tijd inderdaad een legendarisch team met hoogte stages en ook veel laagte stages, moet ik zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar wat maakt de triathlon als bezoeker zo speciaal?
1: Nou, ik vind de saamhorigheid met groepjes, vrienden, bekenden, familie, die dan langs de kant je aanstaan te moedigen. En dat is geweldig als deelnemer, maar nog veel mooier als toeschouwer.
0: En je staat hier bij wie sta je eigenlijk hier aan de kant?
1: Ik sta bij mijn schoonouders van mijn dochter, echt bij Annie Nijkamp. Die woont hier sinds 3 jaar aan de Pastoriestraat en is een geweldige locatie aan het loopparcours.
0: Ja, en word je goed verzorgd? Of?
1: Voorzien met een hapje en drankje, dat heb ik mijn schoonzoon meegegeven. Ik kom wel, maar ik moet wel verzorgd worden.
0: Nou ja, dat komt er goed uit. Ja, ik zie daar een staarttafel met diverse buitenlandse biertjes en wat lekkernijen, maar ik mis de barbecue. Komt die nog? Of?
1: Dat laat ik geheel aan de organisatie op, dus ik laat mij ook verrassen.
0: Ja, nou, je staat hier toevallig, je dochter staat hier naast je. Dus misschien weet zij hier iets van. Komt er nog een barbecue of?
2: De hamburgers, die liggen nu in het vet. Dus die komen er zo aan. Lekker broodje hamburger, daar moet hij mee doen, mijn vader.
0: Ja, nee, maar dat komt helemaal goed. Hij moet ook, gezien zijn postuur, moet je hem ook een beetje matigen. Nee, hartstikke leuk. Tot hoe lang blijf je hier nog, Gert-Jan?
1: Tot de laatste is gefinished. En dat is rond 8:30, denk ik.
0: En dan?
1: Even het dorp in, de sfeer proeven. Er komen nog een aantal artiesten volgens mij en dan gaan we even kijken hoe het daar is.
0: Nou ja, zoals je ziet of hoort, Ben, het gaat hier geweldig. En ondertussen komt hier ook nog Ans Lambertink voorbij. Ja, op het parcours. En nou ja, dit was het wat mij betreft de bijdrage voor de Radio 350 live meegenomen van de triathlon uit Holte. En tot de volgende keer.

0: Mijn mama zei...
1: Ja, met deze vrolijke klanken in het laatste interview wat we hebben gehoord zojuist van Koen van Hoevelaak, zijn we helaas aan het eind gekomen van een langdurige en speciale uitzending van het programma Radio 350 Sport, een zogenaamde marathonuitzending. Wij hopen, Remco en ik, dat u allemaal genoten heeft van deze lange dag, maar toch zeer interessante feiten. Dus we hebben de sporters aan het woord gehoord, we hebben het bestuur van het triathlon aan het woord gehoord, we hebben de omstanders, dat is natuurlijk ook belangrijk. Toeschouwers die ook zeer tevreden waren, ook aan het woord gehoord. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor uw aandacht. En we zeggen nu alvast dat wij volgend jaar bij Leven en Welzijn wel weer terug willen komen met ook weer een lange uitzending van de triathlon Holten, maar dan over het jaar 2027. En u bent alle van hartelijk welkom. Ook inderdaad om daar naartoe te komen, want wij zijn van plan om dan ter plekke te komen. Ja, ja, maak maar vast een aantekening. Tot volgend jaar. En een goed weekend verder.
2: En van deze kant gaan we ook vakantie. Wij gaan deze week. We gaan tot in september gaan we op de non-stop. Want we hebben vakantie. Tot in september. Tof. En fijne vakantie.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM. Nummer 25.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De Omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: vandaag?
1: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Deze week hebben we 3 binnenkomers waarvan eentje opnieuw binnenkomt. En die staat direct op nummer 25. Het is Open Light van Taylor Swift. Plaatst na 1 week afwezigheid weer terug. Staat nu 23 weken genoteerd. En kwam eerder al tot nummer 5. Van 20 naar 24 gaat halverwege van Suzanne en Freek. Van 23 de eerste echte binnenkomer van deze week. Drop Dead van Olivia Rodrigo. Het is haar derde hit hier in de rechtstreekse top 25. En mede dankzij de release van haar album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Haar 2 eerdere hits dateren alweer uit 2021. En dat waren de nummer 1 hits Driver's License en Good For You. Van 19 naar 22 zakt Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donnie. Maar Robert van Hemert hoeft niet te treuren, want hij heeft ook deze week de hoogste binnenkomen met Zandloopster. En dat is zijn derde hit hier in de rechtstreekse top 25.
2: Voor Rijssen-Holten.
3: Je luistert naar Radio 350.
2: 92.3 FM.
1: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Drie plaatsen winst van 23 naar 20 voor Jamaican Bam Bam van Hugo en Solto. En van 21 naar 19 gaat Olivia Dean omhoog met So Easy to Fall in Love. Een plaatsverlies van 17 naar 18 van Material Lover van Sienna Spiro. En van 15 naar 17 zakt Risk It All van Bruno Mars. Nummer 16, twee versies van één en hetzelfde plaatje. Het is Pillay door zowel Mova Joe als de Gorist Remix samen met Ken O'Quar. En die gaan omhoog van 18 naar nummer 16.
1: Dit is de rechtstreek top 25.

0: De grootste hits hoor je in de rechtstreek top 25.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.
3: Dit is een tip voor de top.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: overzicht. De nummers 15 tot en met 11. Van 13 naar 15 zakt Shakira met Zoo. En van 16 naar 14 twee plaatsen winst voor I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Gezakt van 6 naar 13 American Girls van Harry Styles. En van 14 naar 12 gaat Drive Safe van Mal Smith en Niall Horan. De tweede plaat die deze week de top 10 uitvalt, dat is Populair van Idly, Ronnie Flex en Frenna. Die zakken alweer van 7 naar nummer 11.
1: Radio 350.
2: Weet wat er speelt.
0: Dit is

0: Je luistert naar de Rechtstreek Top 25.
1: Voor iedereen in Rijzenholte, dit is Radio
2: 350.

0: Het overzicht en de nummers 10 tot en met 6. Een plaatswinst van 11 naar 10 voor Talk To You van Another met 54 Ultra staan opnieuw in de top 10, want kwamen eerder al tot nummer 5. Van 10 naar 9 plaatswinst voor Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En nummer 8 een zittenblijver Turn The Lights Off van Just A, Jack, Stel en Jon. Van 5 naar 7 gaat de I Just Might van Bruno Mars, die oude nummer 1 hit. En van 4 naar 6 twee plaatsen verlies voor Homewrecker van Samba.
1: Je luistert naar de rechtstreek top 25.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Van 9 naar 5 gaat Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Hij scoort zijn 5e top 5 hit hier in de rechtstreek top 25 op een totaal van 6 hits. Van 12 naar 4 het WK-thema Die Die van Shakira en Burna Boy. Burna Boy staat voor de 2e keer in de top 5. De eerdere was met de nummer 4 Repraise aan met Coldplay. En Shakira scoort haar 6e top 5 hit sinds de start van de rechtstreek top 25. Nummer 3 zitten blijven voor Cherry van Just in the Wild. En nummer 2 die blijft ook staan. Het is Magnetic van de Pausa. En de nummer 1 die staat 16 weken in de lijst. In totaal nu voor de 9e week aan kop. Het is Fever Dream van Alex Warren.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Echt als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden.